0: voor orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Radioprogramma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis. Ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En Jelmer, die loopt mee.

0: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
1: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit Hoofddorp.
2: Ik ben Michael uit Amsterdam.
3: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
4: Ik ben Jonathan uit Haarlem. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 3:00.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersich deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersich tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer. Ja.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
3: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
4: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
5: Allemaal vrienden aan tafel en Leo.
6: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben IJsselman Kees uit Callantsoog en ik maak hele lekkere ijsjes.
1: Hallo, ik ben Anja uit Amstelveen.
2: Hallo, ik ben Monika en ik kom uit Zaandam.
3: Ik ben Appie uit Amsterdam-Noord.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4:00.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, dat is de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziekmix.

0: tekst en uitleg.
1: Vissers in het strandstoppenbied. Bertje Vissers. 2 weken geleden speelde hij nog in de zee.
2: Wie is toch die Dekselse Bertje Vissers die de winnende maakt in de finale van het WK? Hij is de gast en komt ook vertellen over alle mooie liedjes die hij maakt met zijn groep Bende.
3: En ik droomde van het jeur.
2: We hebben weer een mooie vertaalplaat.
3: Met de Nederlandse leeuw.
2: En natuurlijk de vergeetmeliedjes.
1: Jongen, wat een wedstrijd.
0: Zondag van 10 tot 12.
4: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Maurice uit Rijsenhout.
1: Ik ben Pilar en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Jurie Verwij en ik kom uit Hoofddorp.
3: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
4: Ik ben Belinda en ik kom uit Weesp.
5: Ik ben Remco en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 5:00.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Lilian van der Locht.
1: 1966.
0: 1986.
1: 1976.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: En 80 muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Anja en ik woon in Amstelveen.
1: Ik ben Sonja en woon in Hoofddorp.
2: Ik ben Willemien. Er is hier heel veel moois te zien, want ik kom uit Groet.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 6:00.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziekmix.

0: Van NH live vanuit Alkmaar tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop hier langs, zwaai even of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En, Jelmer, die loopt mee.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Het is 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: Agenda.
1: Organiseer je iets? Wil je dat mensen op je voorstelling afkomen? Vertel het in de Agenda. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 bij NH op de radio.
2: Wij geven je de kans om het aan heel Noord-Holland te vertellen.
1: Bel ons tijdens de uitzending of spreek alvast nu een voicemail in op 088-8505-707.
2: 088-8505-707.
0: De Agenda, elke zaterdag en zondag van 8 tot 10 bij NH.

Window closed, the light is on.

0: Ik ben Metin Aksoy uit Zaanstad.
1: Hoi, ik ben Mirjam en ik kom uit Zwaag.
2: Ik ben Peter uit Zaandam.
3: Ik ben Maas uit Den Helder.
4: Ik ben Hanneke, ik kom uit Slodorp, uit de prachtige Wieringermeerpolder. Thuis in heel
5: Noord-Holland. 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie in Ohio is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. Het concert dat rapper J gisteravond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die de actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Morgen geeft J, die vroeger Kanye West heette, nog een concert in de Gelredome. En ook dat concert is uitverkocht. Bij een huis in Eindhoven.

0: boven is een explosie geweest vannacht. Daarna brak ook brand uit in onder meer de hal. Het huis heeft flinke schade, maar er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van gisteren worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waar hij in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. En het weer nog, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is een huidtip.
4: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een huidtip.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rabodakwerken.nl.
6: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
8: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
9: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
12: Peugeot.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op

0: Met vandaag onder andere een huiskamermuziekfestival in Zuiderwoude. Nooit van gehoord, maar daar gaan we zo meteen meer over vertellen natuurlijk. Zazie gaat optreden vandaag in Spaardam, dus daar gaan we dus ook even over bellen. Dat zijn al muzikale dingen. We hebben ook Slootjesdag bij het Rundveemuseum. En de voicemails lopen ook lekker binnen op 088-8505-707. Zo zie ik bijvoorbeeld een naaktrecreatie open dag. Nou, als je daarvan houdt, dan dat kan natuurlijk ook. Het kan allemaal hier in de agenda, is geen enkel probleem. En ik zou nog willen zeggen, bel als je nog een tipje hebt. Maar ja, eigenlijk zit de boel al helemaal vol. Het is ongelooflijk. Er is al zoveel gebeld voor 8 uur. Dus als je nog iets wil, dan is een voicemail inspreken een goed idee. Jan Visser, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we moeten door, want we hebben echt heel veel te doen in Noord-Holland. Ook al is er misschien wat slechter weer bij dan we afgelopen tijd gewend waren. Beetje druilerige dag, heb ik zo het idee, Jan.
1: Ja, zo beginnen we wel, maar naarmate de dag vordert knapt het wel op. Oh. Op de Noordzee liggen de restanten van een lage drukgebied dat gisteren via Ierland, Wales en Engeland naar de Noordzee is getrokken. En in betekenis afnam, maar gisteravond, met name gisteravond, kwam het op dat systeem, de fronten van dit systeem, tot neerslag van betekenis juist in onze provincie. Ja. En het hadden we overigens best wel nodig hoor. In delen van Noord-Holland is ook mei na april bijzonder droog verlopen. Ja. Medeblik viel 12 mm, Berkhout 16, Sint Pancras 18 en in Wijk aan Zee 19 mm. Dus echt wel regen van betekenis. Ja. Nou, dat is allemaal zo'n beetje de provincie uit, althans het grootste gedeelte. Maar het kan vanochtend hier en daar nog wat miezeren. Soms wat iets feller. Niet al te veel de neerslag trouwens, maar aan het einde van de ochtend dan bereiken van het westen uit opklaringen de provincie. En vanmiddag zijn er dan perioden met zon en blijft het droog. Profiteren dan van een rug van hoge druk. De temperatuur die zijn vandaag wat laag. Gisteren werd het hier en daar nog zo'n 20 graden, zelfs wat hoger, met name in het binnenland. Daar komen we vandaag niet aan toe. 18 tot 19 graden wordt het. En de wind die waait uit het zuidwesten en is vanochtend matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. En vanmiddag zal de wind wat afnemen. Dus het beste deel vanmiddag en ook vanavond trouwens zijn er perioden met zon. Morgen dan neemt de bewolking in de ochtend wel toe, maar het blijft waarschijnlijk overal droog. Wind waait dan zwak tot matig uit het zuidoosten. En morgenmiddag ook eerst nog wel wat zon naast bewolking. En het blijft droog, maar later op de middag volgen enkele buien met kans op onweer. Het wordt morgen wel wat warmer, zo rond de 20 tot 21 graden. En de wind waait uit het zuiden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen. Nou, de dagen daarna, dan is het toch koel weer. Dan is het echt koel weer met 17 tot 18 graden. En er komen frequente buien tot ontwikkeling. En dat houden we zo'n beetje de hele week.
0: Ja, ongelooflijk. Want de Vier van Alkmaar komt er dus aan. Daar zit ik de hele tijd naar te kijken. Omdat wij daar als NH ook gaan staan de hele dag. Aanstaande vrijdag 12 juni. Van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. Ja. En voor die wandelaars is het natuurlijk ook wel fijn als het een beetje weer is. Maar voor ons ook wel toch stiekem gezegd. Wel leuk als het daar een beetje fijn weer is.
1: Ja, zeker. Zeker. Nou, de details, die kunnen we nu nog niet exact geven. Weg. Kan nogal. Maar het algemene beeld is tamelijk wisselvallig en cool.
0: Ja. Dus we moeten wel een paraplu meenemen, begrijp ik, Jan?
1: Ja hoor, zeker.
0: Oh,
1: ja.
0: Nou, dan zeg ik dat even tegen de collega's. Jongens, allemaal paraplu mee.
1: Ja.
0: Nou, dan ziet hier helemaal niemand. Maar dat maakt niet uit. Zo over een uurtje dan hebben we nog even, gaan we wat meer op de materie. Vind je dat goed, Jan?
1: Ja, zeker, ja.
0: Oké, nou. In de tussentijd, als je te luisteren denk ik heb nog een tipje. Hier staat dan dat je de agenda kunt bellen. Nou, dat kun je doen, maar ik weet dus niet of de plek is. Je kunt wel een voicemail inspreken. Dat kan altijd op 088-8505-707. Tot straks, Jan.
1: Tot straks.

0: ochtend en dan dit liedje. Lekker, hè? Shanna Spiro was dat, een Material Lover. En ik intussen even een slokje...
1: Wacht even, een slokje koffie.
0: Mm. Misschien heb je ook wel een kopje koffie erbij en dan kun je lekker luisteren.
2: NH, de agenda.
0: En dat terwijl we gaan bellen met René Breijker. René, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Zit het kopje koffie er al in?
3: Ik lust geen koffie, dus
0: Je lust geen koffie, dat is mooi.
3: Ik hou het op een kopje thee.
0: Volhouden, ja. Ik ben ooit een keer stiekem, nou niet stiekem, koffie gaan drinken... omdat ik, ja, dat is heel lang geleden, op een sollicitatie zat... en werd het gewoon neergezet. Toen dacht ik, ja, ik ben niet aan het solliciteren, dus ik moet wel. Vanaf dat moment ging het mis.
3: Ja.
0: En drink ik elke dag 2 koffie, maar het valt ook nog wel mee. Toch?
3: Ja,
0: 2
3: inderdaad.
0: 2 is wel te doen. Maar goed, lekker volhouden zo, zonder koffie. We gaan het hebben over het Huiskamerfestival in Zuiderwoude. Ik moest eens even nadenken, Zuiderwoude, ligt dat wel in Noord-Holland?
3: Zeker.
0: Waar ligt dat dan?
3: Zuiderwoude ligt eigenlijk tussen Moordekerdam en Amsterdam. En naast Broekenwaterland en Uitdam. Dus als je een beetje een lijntje trekt tussen die 4, dan zit je in Zuiderwoude.
0: Ja, zo leer je ook nog eens weer eens wat over je eigen provincie. Ja. Het is ook een vrij grote provincie natuurlijk.
3: Absoluut.
0: Nou, helemaal vol muziek daar, het Huiskamer Muziekfestival. Wat moet ik me daarbij voorstellen, René? Er zijn gewoon een aantal huiskamers, hebben we de boel opengegooid. En kom maar langs met je muziek, of hoe werkt dat?
3: Nee, het zijn 10 huiskamers. We hebben vroeger een pianodorp in dit dorp gehad. Een jaar of 10 geleden, toen woonde ik hier nog niet. En dat was een groot succes. En afgelopen zomer heeft Arjen Stuurman bedacht... van nou, dat moeten we weer in leven brengen. En dat hebben we een andere naam gegeven. Zwet Huiskamerfestival.
0: Ja.
3: Want de focus ligt niet alleen maar op pianomuziek. Maar we hebben 10 mensen, 10 bewoners in dit dorp... die hun huiskamer beschikbaar hebben gesteld. En ik heb ongeveer de programmering gedaan samen met Arjen. En we hebben 10 verschillende muziekstijlen. En dat loopt eigenlijk van jazz dance... met een Hammondorgel en een gitarist.
0: Ja.
3: We hebben een flamenco-gitarist.
0: Oh.
3: We hebben een saxofoonkwartet, het Artbeat saxofoonkwartet. Die speelt de swingende kamermuziek.
0: Mm-hmm.
3: We hebben Salomon, een jongen die in het dorp opgegroeid is, singer-songwriter en die een zeer groot aantal volgers op Spotify heeft. We hebben Charlie Phillips, ook een meisje dat in het dorp opgegroeid is, die net afgestudeerd is aan het Constorm van Amsterdam. Die speelt met zijn eigen jazzkwartet. We hebben Kiki Schippers, een theaterbekendheid. En die treedt hier solo op met werkelijk prachtige Nederlandstalige liederen.
0: Mooi dat je al die namen kunt krijgen daar, hè? Dat is ongelooflijk.
3: Ja, absoluut, inderdaad. Ja. Ja, dat is natuurlijk het voordeel. Arjan komt natuurlijk uit de theaterwereld.
0: Ja.
3: Ik ben docent op het Constorm van Amsterdam, dat is een goede bron.
0: Mm-hmm.
3: Want van het Constorm komt ook Valiente Caliente, een grote salsa big band bijna.
0: Ja, dat klinkt Spaans-achtig.
3: Inderdaad. We hebben het Hera Quartet, strijkkwartet, klassieke muziek. En we hebben tot slot ook nog de Contraband, die spelen bluegrass. Dus een heel gevarieerd aanbod eigenlijk van allemaal topmuzici.
0: Ja, zoals er dan gezegd wordt, voor ieder wat wil, er zit er echt wel wat tussen, denk ik. Als je nu zit te luisteren, dat je dan even denkt, dat vind ik leuk, dat vind ik leuk. Nou, als ik alles zo hoor, moet ik eerlijk zeggen, volgens mij is echt alles heel mooi om daar te bezoeken. Het Huiskamer Muziekfestival. En die mensen komen er ook allemaal een beetje uit de buurt, deze artiesten? Of nou, niet allemaal natuurlijk.
3: Die data moeten we nog een klein beetje goed gaan verzamelen voor het volgende festival. Ja. Waar komen inderdaad de mensen vandaan?
0: Ja.
3: Maar het is eigenlijk veel breed. We hebben iemand die komt uit Zutphen. We hebben mensen die uit Amsterdam komen natuurlijk. Eiburg komen veel mensen. Uiteraard uit Monnikendam, Broekenwaterland. Ja. Dat ligt dicht bij ons.
0: Ja.
3: Maar het komt toch wel vrij breed uit de omgeving.
0: Klinkt heel erg goed. Dus je kunt, hoe werkt dat eigenlijk? Kun je gewoon zeg maar doorlopen van de ene huiskamer naar de andere? Of door fietsen of wat je ook doet. En dan pik je ze allemaal mee? Of moet je specifiek kiezen?
3: Nee, mensen kopen eigenlijk een kaartje voor 3 concerten. Want elke band speelt 3 keer. Een set van 1,5 uur.
0: Ja.
3: En daartussen wisselt het publiek. Dus 3 keer spelen de artiesten en je kan dus 3 keer een concert bezoeken. Dus 10 huiskamers en daar kies je er 3 van uit.
0: Ja.
3: En zo bepaal je eigenlijk, en dat is leuk, bepaal je eigenlijk je eigen route van wat je wil zien.
0: Ja,
3: want wat je anders krijgt, als je het vrij open laat en dan lopen mensen in en uit.
0: Dat klopt. Ja.
3: Dat is voor de muzici ook minder leuk.
0: Chaos.
3: En ik denk dat het ook beter werkt als je een concert gewoon mooi afziet.
0: Absoluut. René, er zijn niet heel veel kaarten verkrijgbaar, die zijn er nog wel. Maar er zijn dus nog wel wat over, begrijp ik. Anders heb ik je niet aan de lijn.
3: Nee, er zijn absoluut nog kaarten te krijgen. Ja. Het festival loopt heel erg goed. Mooi. We zijn erg blij met de eerste editie dat het zo goed al loopt. Ja. Dus we hopen dat het een jaarlijke traditie gaat worden. Maar er zijn nog absoluut wat kaarten verkrijgbaar.
0: Voor vandaag dus ook dan nog, hè? Even voor de duidelijkheid. Ja. En hoe kunnen we die het beste bemachtigen? Wat kun je dan het beste doen als je nu thuis zit?
3: Nou, Kiet Breiker die heeft een hele mooie website gemaakt. En dat heet zwet.info. Zwet.info. Ja. Daar kun je je kaartje kopen en daar maak je ook je keuze van nou, welke drie concerten vind ik interessant om te zien. Ja. En dan krijg je een digitale print of je kan hem zelf uitprinten op je thuis. En die laat je gewoon als bewijs zien bij het podium waar je naartoe gaat. Er staat een mooie route op de website waarmee je kunt zien waar iedereen speelt.
0: Oké, nou helemaal duidelijk. Als je naar zwet.info gaat, kun je vandaag nog een mooie dag. Het is een goede dag voor, want het is een beetje druilerig.
3: En droog.
0: Lekker die huiskamer zien, zeg ik. Helemaal goed. Dankjewel René dat je even in de uitzending was. Ik noem nog één keer zwet.info. Z-W-E-T gewoon. Punt info voor alle informatie over dit huiskamermuziekfestival in Zuiderwoude. Nou, we gaan heel andere muziek draaien. Dat komt denk ik niet voorbij, Alba. Hoeft ook niet hoor.
3: Nee, die hebben we niet.
0: Nee, prima. Fijne dag René en misschien tot de volgende keer. Het huiskamermuziekfestival dus.

0: Wotan op NH. En This Town.
1: De agenda.
0: Voordat ik naar onze volgende gast ga, die nu al aan de telefoon hangt, nog even een markt meenemen. Dat is toch wel leuk. Aan de Noorderpark in Amsterdam. De Parkmarkt, zo heet dat. Vandaag nou, zijn eigenlijk een liefhebbers van de rommelmarkt en buurtactiviteiten zo door elkaar heen. Dat is ook wel eens een keer leuk. Dus tweedehands spullen, handgemaakte producten zijn er ook. Er is een kindervrijmarkt, live muziek. De toegang is gratis en je kunt er ook oud-Hollandse spelletjes doen. Dat vind ik altijd leuk. Op een of andere manier geeft dat toch iets leuks. Waar is het dus? In het Noorderpark. Dat heb ik al gezegd. Vanaf 2 uur. Vanaf 11 uur tot 4 uur. Moet wel de kop erbij houden. Af en toe even tussen de buien door dan naartoe gaan, denk ik. Dat is wel jammer voor ze dat het af en toe een beetje gaat regenen. Waar je binnen voor kunt blijven is een muzikaal optreden eigenlijk. Het is een optreden van Abel de Lange zelf. Abel, goedemorgen.
2: Goedemorgen. En je moet er wel voor naar buiten, hoor.
0: Oh, is het zo? Is het buiten,
2: ja.
0: Abel?
2: Ja, wij spelen in de muziekkapel van Durgedam.
0: Oh.
2: En dat is buiten. En,
0: ja.
2: Maar ik heb mijn muziekapp geraadpleegd en het is vanaf 11 uur droog. Dus.
0: Oh wel, oké. Okay.
2: Op de fiets, op naar Durgedam. Maar ook nog in Schellingbouw en in Ransdorp.
0: Oh, jullie maken een tour?
2: Nou, nee, wij niet. Wij blijven op de plek. Wij zijn de Bayou Mosquitos, de leukste Amsterdamse Americana-band van Mokum. Maar er zijn nog heel veel meer muziek. Er zijn dus 3 muziekkapellen waar nieuw leven in wordt geblazen, eens per jaar.
0: Mm-hmm.
2: En ik noemde ze al Durgedam, daar staan wij om 1 uur. Samen met Jenny Kate, een fantastische zangeres trouwens. Dan komt de Amsterdamse straatband. Maar er zijn ook nog bands in Schellingwoude en Ransdorp. Daar staan die kiosken, die muziekkapelletjes.
0: Ja, ja.
2: Daar wordt nieuw leven in geblazen.
0: Mooi is dat. Ja, letterlijk zeg maar. Nieuw leven in geblazen. Een muzikaal leven.
2: Ja.
0: En dat is hartstikke gratis wat je nu zegt, Abel. Of moet je nog
2: je kan er gewoon naartoe gaan. Het beste is als je je fietsje pakt, want Waterland, daar is het.
0: Ja.
2: Niet ver van de Noorderpark trouwens. Daar met de fiets. En dan ga je dus kijken naar eentje. En dan een kilometer verder is dan
0: de volgende.
2: De andere. Ja, en dan kan je gewoon een toertje maken. Gratis en voor niks.
0: Ja, dat bandje waar jij deel van uitmaakt. Nog even voor de mensen die er nog nooit van gehoord hebben. Wat voor soort muziek is dat?
2: Nou, wij noemen het Americana. Dat is een soort mix van country, folk, funk, vrolijke muziek. Waar je lol aan kan beleven. En we doen het al 36 jaar. En we hebben daar nog steeds
0: 36
2: dikke lol
0: jaar.
2: In. 36 jaar. Ja, vorig jaar hebben we een jubileum gevierd in de KHL. Met onder andere Huub van der Lubbe, Beatrice van der Poel. En daar hebben we een dikke lol gehad.
0: Ja.
2: Maar dit jaar is dus 36 jaar. En spelen we in Durgedam.
0: Durgedam.
2: In de muziekkapel. Samen met Jerny Kate Molenaar. Een ontzettend goede zangeres uit Wormer. En die zingt je je toepet van je hoofd. Het is echt geweldig.
0: Als je die hebt, ja. Oké, en vanaf hoe laat is het ook alweer?
2: Vanaf 1, het hele programma, al die muziekkapellen van 1 tot 5. Wij spelen van 1 tot 3. Daarna de Amsterdamse straatband, die ons ook gaat begeleiden in nummer. Dus dat is echt waarom die muziekkapellen gestart zijn. Voor destijds de blaasmuziek.
0: En de nu blaasmuziek, ook nog,
2: er zijn straatorkesten, toeters en bellen zie ik op het
0: programma.
2: Wij starten om 1 uur. In Durgedam.
0: En op welke website kunnen we meer informatie opsnuisteren?
2: Nou, je kan naar bayoumosquitos.com.
0: Dat is ingewikkeld natuurlijk.
2: Ja. Of abeldelange.com.
0: Oh.
2: Daar vind je wel. En trouwens, volgens mij heeft het de muziekkapellen.nl.
0: Oh daar staat
2: ook. Muziekkapellen.nl.
0: Kom je wel. Gratis goede muziek, dat willen mensen altijd wel. En wat je zegt, dan kun je doorfietsen naar de volgende kapel. En dan kun je ook nog eens genieten.
2: Ja, oké. Okay,
0: hoe mooi is dat?
2: Nogmaals, door prachtig Waterland fietsen. Dat is echt heerlijk. En het blijft droog.
0: Als jij het zegt, dan geloof ik het. Zometeen Jan Visser nog even op naslaan, maar het zal wel kloppen. Ik ga even een liedje draaien van B.B. King, ook niet verkeerd lijkt me.
2: Nee, dat is heel goede muziek.
0: Ain't Nobody Home. Dus dan staat het mooi aan.
2: Oh, leuk, daar hou ik van.
0: Dat is helemaal goed.
2: Ja.
0: Nou, het staat er. Dus heel veel plezier vanmiddag daar met de Bayou Mosquitos, als ik het goed zeg.
2: Ja, dat zeg je goed.
0: Ja, en volgende keer ben je weer welkom in de agenda, hoor.
2: Oké, bedankt. Wel.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: Op de Starre Meer kan men vrijheid, ontspanning en rust vinden. Ieder op zijn eigen manier. Op zondag 7 juni doet Naturistenvereniging Zon en Leven afdeling Starre Meer mee aan de landelijke open dag voor naaktrecreatie. De open dag wordt georganiseerd jaarlijks door de NFN Open en Bloot, de belangenbehartiger voor naaktrecreatie in Nederland. Er is van alles te beleven bij ons op het terrein op de Starre Meer. Speel een potje jeu de boule, neem een verfrissende duik in het zwembad, ga mee met de rondleiding, ontdek de sauna en zo is er nog veel meer. Ben je nieuwsgierig en heb je altijd al eens een kijkje willen nemen op een naturistenterrein? Je kunt ons vinden op het adres Starrenmeerdijk 32 te Starrenmeer. Je bent vanaf 11 uur aanstaande zondag van harte welkom. En we sluiten de dag om 4 uur af. Kom je ook? Wij zouden het fijn vinden.
0: Je luistert naar NH.
2: NH.
0: Thuis in heel Noord-Holland.
2: Thuis in Noord-Holland.

0: before.
1: Oh, je vrolijk van, voor dit soort liedjes. Heb je dat ook? Amy McDonald op NH. Mr. Rock'n'Roll. Ach, heerlijk.
2: NH.
3: De agenda.
1: En om nog vrolijk te blijven, gaan we even naar Daphne van Sassy. Daphne, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, ik wil dat zo vrolijk over op de een of andere manier als ik jou hoor. Grappig, hè?
4: Ja, ik ben ook. Ik kwam er laatst achter dat mijn bloedgroep B-positief is.
1: Wat betekent. Oh.
4: B-positief.
1: Dus dan ben je gewoon positief ingesteld, bedoel je?
4: Ja, precies. Ik denk dat het is.
1: Nou, dan is dat het. Dan moeten we allemaal aan de bloedgroep B-positief.
4: Oh, ja, het is een zeldzame, heb ik begrepen. Maar,
1: Dus dat is. Ja. Jij bent, wat dat betreft. Ja, ben een zeldzaam figuur, blijkbaar.
4: Heel zeldzaam.
1: We gaan het over iets heel anders hebben. Het is een beetje een muzikale aflevering van de agenda vandaag. We hebben net ook al een paar optredens voorbij horen komen. Zometeen ga ik ook wel weer iets heel anders doen. We hadden net ook een open dag naaktrecreatie. Nudiste vereniging, nou dat kan natuurlijk ook. Dat komt allemaal voorbij. Ja. Maar vandaag treedt Zazie op. Even voor de mensen die er nog nooit van gehoord hebben. Ja, kan me niet voorstellen, je weet het niet. Wat voor muziek maken jullie?
4: Het belangrijkste

0: Nee. We spelen dus vanmiddag in Spaarndam. In een heel, ja, het is een heel schattig nieuw klein theatertje. Mm-hmm. En daar ga ik dan 5 instrumenten neerzetten.
1: Zo.
0: Waar ik dus ga wisselen. Ja.
1: Ja, dus dan zet je neer en dan is maar een beetje kijken wie wat grijpt op welk moment. Dus dat, werkt het zo?
0: Nee, er zijn er in totaal nog veel meer. Maar Dat zijn mijn instrumenten.
1: Ja, dat is jouw array, zeg maar. Ja.
0: Precies, ja.
1: En zijn het allemaal ook wel bekende liedjes die voorbij komen of eigen liedjes?
0: Ja, allebei. Dus we hebben inmiddels, we zijn echt in 2009 zijn we al begonnen.
1: Zo.
0: Zeg ik dat goed? Nee, wacht even.
1: Weet ik niet. Of je dat goed zegt.
0: Ik ben ineens helemaal in de war.
1: Of 2019. Dat is dus bijna 17 jaar, ja.
0: Zo hard gehad. Dus ik weet 2009, ja.
1: Ja.
0: 2009. Toen hebben we het Concours de la Chanson gewonnen. En toen zijn we eigenlijk begonnen en we hebben gewoon heel veel eigen liedjes gemaakt. Heel veel ook. We zijn op radioplaylists geweest. Turn Me On is echt best wel, is eigenlijk de bekendste. Dat is een top 40 hit geweest. En die wordt nog steeds ook veel gedraaid.
1: Ja.
0: Ook in de Albert Heijn hoorde ik hem afgelopen week weer.
1: Nou, dan ben je helemaal een ster. Ja,
0: dus mag je zeggen. Het zijn dan misschien wel, in ieder geval de mensen die naar ons toe komen, die kennen dat waarschijnlijk wel. Mm. Veel van ons eigen werk. Maar we spelen ook gewoon covers van bijvoorbeeld veel Franse muziek. En Franstalige muziek. Dus
1: Dus
0: voor elk wat wel. Maar je zal ook zeker dingen ontdekken, repertoire.
1: Ik zou te bedenken, als ik na dit gesprek Turn Me On draai, is dat dan nog wel oké voor jou? Of zeg je dan van ja, bedoel ik eigenlijk niet meer.
0: Nee, zeker oké. Okay. Maar we hebben wel ook een nieuwe single uitgebracht, recent.
1: Ja.
0: Come With Me. En die is gewoon actueler natuurlijk.
1: Oh, okay. Die heb ik zo niet bij de hand. Maar die moeten we nog eens even opzoeken natuurlijk. Want dan moet ik weer met de muziekredacteur heel gedoe allemaal.
0: Oh, gedoe. Maar ja, weet je wat je... Oh, we gaan op 3 juli gaan we een nieuwe single uitbrengen in het Frans.
1: Oh, dat is leuk.
0: Omdat we ook rondom de avondetappe en de Tour de France dingen gaan doen. Dus
1: dat is
0: anders
1: leuk.
0: Ga je die gewoon tegen die tijd draaien.
1: Ja, natuurlijk. Tegen die tijd komt dat wel weer goed. Voor nu, voor de herkenning, doen we straks al even Turn Me On.
0: Ja,
1: maar het mooiste is dat we vandaag gewoon nog naar jullie toe kunnen in onze eigen mooie provincie.
0: Zeker.
1: En dat is het leukste. Hoe laat gaan jullie daar beginnen?
0: Om 3:30 beginnen we.
1: Oké. Okay,
0: en dan, en er zijn nog kaarten, want het is echt een nieuwe plek, maar een superleuke, pittoreske plekje. Echt een uitje, gewoon alleen al om daar te zijn.
1: El Teatro heet het volgens mij, in Spaarndam.
0: El Teatro in Spaarndam, ja. Het is net buiten Spaarndam, echt een heel idyllisch plekje. Dus je kunt er nog naartoe.
1: Ringweg nummer 12 zie ik hier staan in Spaarndam. Daar kun je dus vandaag nog naar Sausy. Het begint om 3:30, nou iets eerder dan zijn natuurlijk, is altijd goed.
0: Altijd goed.
1: Ja, en dan ga ik toch even Turn Me On draaien. Ga je de vanmiddag ook zingen,
0: hoor.
1: Denk je? Of is dat niet meer?
0: Ja, tuurlijk. Ja. Wij hebben toevallig laatst, moesten we ergens spelen en daar stond ook Mambo Number 5. Die was er ook nog aan het... die speelt al bijna 40 jaar, of hoe lang is het? Speelt hij alleen maar dat nummer over de hele wereld. Je hit moet je gewoon eren.
1: Ja, omarmen moet je het eigenlijk, hè? Want anders, dat zo werkt het nou eenmaal.
0: Ja.
1: Nou, heel veel plezier vanmiddag in ieder geval daar in Spaarndam in El Teatro. En mensen die nu luisteren, denk ik wil er nog naartoe. Dat kan dus gewoon om 3:30 beginnen. Hoe leuk is dat?
0: Gezellig.
1: Nou, vind ik ook. Heel veel plezier vanmiddag alvast.
0: Dankjewel.
1: En dan ga ik toch nog eens een keer Turn Me On draaien. Sazi dus hier op NH. Turn Me On. Je kunt er gewoon naartoe. Je kunt ze horen live vandaag dus in Spaarndam.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: De EMA, de Elektrische Museum Tramlijn Amsterdam, heeft op 7 juni van 10 tot 5 historische dag. Daar rijden natuurlijk de oude Amsterdamse trams op onze eigen lijn. En wij hebben wat oudere GVW-bussen en onze MEC. Ook zullen er nog wat andere oudere voertuigen zijn. Het is zondag 7 juni en het is bij het Jollepad.

0: Even kijken hoor, Slootjesdag hebben wij het Rundveemuseum. Joost op de Graafplaats nog even bellen, Monument van de Weg. Oh, sorry, ik zat nog even het draaiboek door te nemen voor het komende uur. Agenda te goed, nog een uurtje, zometeen na de klok van 9 uur tussen 9 en 10. Nou, het is wel veel te doen in Noord-Holland. Mooi is dat, hè? Ben ik blij mee. En de voicemails komen intussen ook nog binnen. Ik zie een koor in Halfweg. Een concert in de Ark. Nou, genoeg te doen. Even een kopje koffie, rustig aan. Adem blijven halen en dan spreken we elkaar zo weer.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
4: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: eBank betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
14: Ik ben Guidon uit Ouderkerk aan de Amstel.
15: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
16: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
17: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationale Holocaustmuseum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die al sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond die zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. En de politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Dit is een uittip.
22: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
21: Dit was een uittip.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
23: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
24: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
23: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
25: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
26: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
27: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
28: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
29: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
28: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
30: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
31: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.

0: Ik heb een neurie met Stieren's Wheel op NH. Dat was Star.
1: De agenda.
0: Ja, het is 9 minuten over 9 in de agenda. Nog 47 minuten agenda te goed. Muziekje zit natuurlijk ook nog even tussen. Maar er zitten genoeg tips tussen om erop uit te gaan. Bijvoorbeeld Strootjesdag bij het Rundveemuseum. Daar kun je naartoe naar de Joodse begraafplaats. Want dat is weer een open dag. Kunnen we naartoe. Een monument van de week natuurlijk. Gewoon altijd rond 9:15 hè, met onze Stella van Hezik. En er komen nog genoeg andere dingen ook voorbij in de vorm van bijvoorbeeld een voicemail. En op die manier kunnen we in ieder geval nog mensen in de uitzending krijgen. Ik zie dat er nu weer eentje binnenkomt op 088-8505-707. Is je agenda leeg? Heb je vandaag nog niet zoveel te doen? Nou, blijf luisteren, want de tips vliegen je om de oren. En wat voor weer we daarbij hebben, dat weet onze weerman Jan Visser. Want daar is hij voor. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Ik hoorde net al een paar mensen in de uitzending zeggen van... ja, het valt wel mee hoor met regen vandaag. Want die willen natuurlijk mensen naar hun activiteit hebben. Maar er komt toch wel regen vandaag, of niet, Jan?
2: Nou, dat valt inderdaad wel mee. Nou, het is alleen vanochtend, hè, de eerste uren. Ja. Dan kan er nog wat regen vallen. Maar voor vanmiddag ziet het er eigenlijk best wel goed uit, hoor.
0: Ja, oké. Mooi.
2: Dat kunnen we rustig stellen.
0: Nou, goed.
2: Nou, er is vrij veel gevallen. We hadden het een uur geleden al over de hoeveelheden. Tot meer dan 15 mm. Ik kan er nog aan toevoegen 16 mm in Winkel. Dat is daar voor Winkel de grootste hoeveelheid sinds februari. Dat zegt wel wat over de droogte van de laatste maanden. Hensbroek had 17 mm. En maar liefst 26 mm in Castricum. En daar was Peter Broers, die dat doorgaf, heel blij mee. Want Castricum is erg droog geweest. Dus dat kwam als geroepen. En dat was dus het beeld met name gisteren en dan vooral gisteravond. Hmm. Nou, vanochtend is het dus nog bewolkt. Hier en daar valt nog wat regen of motregen. En de zon die komt er nog niet echt door, maar dat zal vanmiddag veranderen. Dan trekken de meeste wolken naar het oosten weg en zijn er perioden met zon. En dan blijft het ook droog bij een temperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Hmm. De wind die waait uit het zuidwesten. En die is boven land matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Nog vanochtend, maar vanmiddag zal de wind ook wel wat gaan afnemen. Dan gaan we de blik richten op de komende dagen. Morgen zien we een volgend lage drukgebied richting IJsland trekken. Er vooruit komt een koufront onze kant op. Maar voor het zover is, wordt er met een zuidelijke wind wat warmere lucht aangevoerd. En dat betekent dat we morgen temperaturen zullen hebben zo rond de 20 graden. Hier en daar iets hoger. Het is geen vetpot, maar toch iets aangenamer qua temperatuur. Niet dat het nou echt onaangenaam is geweest de laatste dagen. Dat viel op zich wel mee. Ja. Zeker als de zon er doorkomt, dan valt het allemaal nog wel mee natuurlijk. Nou, morgen dan beginnen we qua weer met droog weer in de ochtend. Hier en daar wat zon ook. In de middag in eerste instantie ook. Maar later op de middag neemt de kans op buien toe. En morgenavond komen er wat fellere buien met kans ook op onweer. En de wind is eerst zuid tot zuidoost, zwak tot matig, en draait in de middag naar het westen. Hmm. Nou, de dagen daarna, dinsdag en woensdag, is de bovenlucht koud. En kunnen dan gemakkelijk toch wat fellere buien vallen met onweer en misschien ook wat hagel. Het wordt niet warmer dan 17 tot 18 graden. Hmm. En donderdag volgt dan een volgend lage drukgebied, vrijdag ook nog. En pas volgend weekend lijkt het langzamerhand iets te verbeteren. Hmm. En dan met name vanaf zondag, maar helemaal zeker is dat nog niet.
0: Nee, de temperatuur mag wel ietsjes hoger wat mij betreft, Jan. 18, 19 en zo.
2: Ja, maar ja, het is wat het is, hè.
0: Ja, dat is zo'n goeie. Ja. Die staat ook bij mij als een tegeltje op de muur. Het is wat het is.
2: Ja.
0: Ja, dat is ook zo. Het is wat het is, maar we weten nu in ieder geval wat we kunnen verwachten, Jan. En daar ben jij voor. Dat is heel fijn dat we dat even weten. Dank je wel daarvoor. Ik wens je een mooie zondag verder.
2: Ja.
0: Ga je nog wat doen? Dan even naar buiten frisse neus halen iets.
2: Jazeker. Ja,
0: altijd even wandelen of zo, hè?
2: Ja, vanmiddag vooral.
0: Dat is goed voor de mens. Oké, Jan, wat mij betreft dan tot volgende week.
2: Ja, ze spreken we af, Marcel.
0: Fijne dag.
1: Hoi. De

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: Ik wil u graag uitnodigen en enthousiasmeren voor een concert op zondag 7 juni om 15 uur in de Ark in Amsterdam-Noord. Het AMS-koor sluit hun bestaan af met een laatste feestelijke concert en brengen een ode aan Noord-Europese componisten zoals Grieg, Sibelius, maar ook klassiekers van ABBA. Het koor staat onder leiding van onze inspirerende dirigent Evert van Malkenhorst, die van elk concert een feest weet te maken. We worden begeleid door Apollon Kalamenios, een fantastische pianist. Na afloop is het tijd voor een hapje en een drankje. Het adres is De Ark, Paakstraat 60 in Amsterdam-Noord. De toegangsprijs is €15 en voor kinderen van 6 tot 14 jaar €12,50. De hapjes zijn gratis. Hoe meer mensen, hoe meer plezier.

0: Chris Rea op NH en I Can Hear Your Heartbeat. Mijn stem slaat er bijna van over.
1: NH. De agenda.
0: Zo druk is het in de agenda. Maar dat is ook precies de bedoeling elke zaterdag en zondag. Tussen 8 en 10 de tips vliegen je om de oren. En inderdaad, je kijkt in je agenda en je denkt, jongen, er is nog wel een plekje vrij voor hedendag. Nou, dan kun je misschien naar het Rundveemuseum, want daar is Slootjesdag. Ellie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, nou ja, Slootjesdag kan ik me alles bij voorstellen. Vroeger lag ik in de droge sloot met portemonneetje trekken. Ken je dat nog? Portemonneetje trekken?
2: Ja, zeker.
0: Nou, dat werkt ook heel goed. En heel veel boze mensen ook.
2: Ja.
0: Maar dat was in de droge sloot. Maar wat houdt dat in? Sorry, nou, Slootjesdag bij het Rundveemuseum.
2: Ja, achter bij het Rundveemuseum is best wel land waar de koeien ook op lopen en de schapen en dergelijke. En er zit natuurlijk water langs. En dat is een heel mooi slootje. Daar hebben we ook een steiger gemaakt. Maar zo in het gras kan het natuurlijk ook. En de slootjesdag houdt in dat je heerlijk gaat vissen met een schepnetje.
0: Oh.
2: En dat is natuurlijk helemaal leuk, want wat vis je op? Wat zit er in je netje?
0: Wat zit er in die sloot?
2: Wat zit er in die sloot? Nou, en dat is best wel, wel heel veel. Dat kunnen natuurlijk planten zijn, het kunnen beestjes zijn, het kunnen visjes zijn, stekelbaarsjes, het kan iets groter zijn, salamander misschien aan de kant of in de sloot, kikkers, kikkerdril. Nou, kortom, het is iedere keer weer een verrassing als je dat netje naar boven haalt.
0: Ja.
2: En dat is allemaal aanwezig, want we doen het samen met het IVN en het KNNV. Mm-hmm. Daar zijn ook mensen aanwezig, begeleiding is aanwezig.
0: Dus kun je wel vertellen wat je eruit hebt gehaald, als je geen idee hebt. Ik denk, wat is dit nou weer?
2: Ja. Heerlijk, die hebben platen mee en die wijzen dat ook nog aan. Ze hebben, hoe heet het, een doosje mee met een vergrootglas. Ik weet nooit de naam, maar in ieder geval dat doe je erin en dan kijk je wat je hebt gevangen. En zij weten precies de naam.
0: Microscoop bedoel je dan of niet?
2: Ja, het is een loopdoosje. Het is echt wel boren. Voor ouderen zijn er wel loops, maar voor die jongeren dan loopt het ook niet gelijk weg. Er zit een dekseltje met een loop.
0: En is het wel de bedoeling dat je alles weer keurig terugplaatst in de sloot?
2: Ja. Alles wordt weer teruggeplaatst in de sloot.
0: Lijkt
2: want we willen eigenlijk die sloot toch wel zo houden zoals hij is. En als we hem leegvissen, ja, dan is er niks meer aan natuurlijk.
0: Sowieso. Maar het is ook meer educatief, hè, zodat je een beetje kunt zien wat er allemaal leeft in onze sloten.
2: Ja. En daar is dus ook de begeleiding voor van de natuurverenigingen en die begeleiden dat.
0: Ja.
2: Dus nou, we hopen op een hele leuke dag. Het is niet te warm en het is...
0: niet te koud?
2: Het is inderdaad wel een dag dat je lekker langs de slootkant iets kan vissen.
0: Kan prima.
2: Als het heel erg koud is, dan is alles heel diep in de sloot. Maar dat is het ook niet het geval. Dus nou, ik denk dat er best heel wat in het schepnetje te vangen is.
0: En is het Rundveemuseum zelf ook geopend, Ellie?
2: Ja, we zijn open van 1 tot 4:30 vanmiddag. En daar kunnen kinderen voor €2,50 met de sloot meedoen. En voor de ouderen is het €5. En als je geen zin hebt in Slootjesdag, maar je kinderen wel, dan is er nog een tentoonstelling van Zeiss tot GPS. Die is gisteren geopend. En dat gaat over hoe werd het gras nu van het land gehaald vroeger.
0: En nu? Ja, nu gaat alles met GPS. En robots zelf zag ik laatst op het nieuws.
2: Juist, ongelooflijk. Ja. En dat is er allemaal te zien binnen in het museum.
0: Nou, mooi.
2: Dus er is van alles te beleven bij het Rundveemuseum vandaag.
0: En wat betreft de slootjesdag moet je gewoon wel melden bij het museum zelf. Hè? Niet zomaar in een slootje gaan hangen. Nee.
2: Nee, maar je moet ook altijd wel eerst langs de ingang. Want het is aan de achterkant van het museum.
0: Je
2: dus je wordt vanzelf, maar het is wel de bedoeling dat je eerst even meldt.
0: Zeker.
2: En, zodat er ook mensen mee kunnen lopen naar de sloot. Want dat moet even meegelopen worden.
0: Nou, anders helemaal leuk. Slootjesdag bij het Rundveemuseum. En als je geen zin hebt in de slootjes, nou, dan ga je gewoon door het museum zelf. Kun je nog wel ergens een kopje koffie, een kopje thee drinken, denk ik dan maar.
2: En de cliënten bakken altijd heerlijke appeltaart. En die is er ook vandaag.
0: Wat zit erin? Is het een geheim iets in die appeltaart? Nee, waarschijnlijk.
2: Ja, het is wel een geheim recept, hè, maar hij is wel heel heerlijk.
0: Wel kaneel in zit. Als er geen kaneel in een appeltaart zit, word ik altijd een beetje...
2: Nou, dat zit er zeker in.
0: Zit er wel in, kaneel, gelukkig.
2: Ja, zeker.
0: Oké, dankjewel.
2: En het is er gemaakt, hè, dat proef je ook.
0: Ja, dat scheelt een hele hoop, inderdaad.
2: Juist.
0: Ellie Deutekom, dankjewel. Rundveemuseum.nl voor informatie over het Slootjesdag en over het museum zelf natuurlijk. En vandaag is het dan zover.
2: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel ook.
2: Een prettige dag.
0: Zelfde.
2: Oké, dag Marcel.

0: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
1: De grootste boekenmarkt van Noord-Holland vindt plaats op zondag 7 juni in Hoogwoud. Komt allen, we zijn open van 9 uur in de ochtend tot 2 uur in de middag. Het adres is te vinden op www.boekenmarktofmeer.nl. Dank u wel.
0: De agenda.
2: Vrijdag komen alle radioprogramma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
3: De Vier van Alkmaar.
2: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
4: Allemaal.
2: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En oh ja, Jelmer, die loopt mee.

0: toch wel wakker, hè? Lijkt me wel. Ja. John Legend en The Roots, het dwars doorheen. En wake up everybody. Het is tijd om wakker te worden, lieve mensen.
1: De agenda.
0: Ja, je bent natuurlijk al wakker, anders is het zo lastig luisteren. Alhoewel, het kan natuurlijk zijn dat je op één oor ligt... en dat je de wekkerradio aan hebt. Bestaat die nog? Jawel, de wekkerradio bestaat nog. We gaan naar de Joodse begraafplaats. Efraïm, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, als ik dat zo zeg, Joodse begraafplaats, dan denk ik niet heel veel mensen... nu gaan we even van de bank veren om die kant op te gaan. Want dat klinkt niet als een leuk uitje, Efraïm.
2: Nou, het gekke is dat het een heel bijzonder uitje is.
0: Een bijzonder uitje, daar gaat het om. Ja,
2: ja, het is een van de grootste Joodse begraafplaatsen van West-Europa... die al ruim 300 jaar bestaat... en oorspronkelijk opgezet is voor als een kinderbegraafplaats. Je moet weten dat ruim 300 jaar geleden... de medische voorzieningen helemaal niet heel waren... Ja. In het algemeen, niet alleen in Amsterdam... Amsterdam had een enorm proletariaat en er waren tienduizenden verschrikkelijk arme mensen die in het huisje van Amsterdam woonden.
0: Juist in de steden, was het kommer en kwel in die tijd.
2: Ja, dat was verschrikkelijk. Ja. En in grote gezinnen, de meeste mensen kregen 10 kinderen, waarvan er 9 overleden. Ja. Dus die moesten begraven worden. En dat was de norm. En dat was niet alleen bij de Joden, maar ook bij de niet-Joden. Ja, dat was gewoon zo. Nee. En die kinderen moesten begraven worden. Dat was de Joodse begraafplaats van de Joodse gemeente in Muidenberg... waar die nog steeds bestaat en nog steeds gebruikt wordt. En dat was toen bijna een dagtrip met een trekschuit.
0: Vanuit Amsterdam?
2: Vanuit Amsterdam. Ja. Ja, ten eerste waren die mensen te arm om dat te kunnen bekostigen. En ten tweede was de tijd... veel te lang en er waren soms 10 of 15 of 20 begrafenissen op een dag.
0: Zo.
2: Het ging helemaal niet.
0: Nee, maar de trekschuit deed je er gewoon, weet ik hoe lang, een dag over of zo.
2: Ja, bijna een hele dag.
0: Ja.
2: En dat ging niet. Dus de Joodse gemeente besloot om een stukje grond te kopen buiten Amsterdam. Loopafstand van het haartje van Amsterdam, van de oude Jodenbuurt.
0: Mm-hmm.
2: En van het Joodse hart. Nou ja, en dat is uitgegroeid. Steeds kwam er een stukje grond bij... tot een begraafplaats van 18 hectare.
0: Kijk, dat is flink stuk, hè?
2: Dat is enorm. Dat zijn 18 voetbalvelden.
0: Ja.
2: Maar dat ging eigenlijk heel erg goed.
0: Mm-hmm.
2: Maar in rond 1900 was hij echt helemaal vol. We hebben nog wel een paar keer mensen begraven. Maar het is nu in de afgelopen decennia. Maar dat is heel erg moeilijk. Want overal waar je gaat graven, kom je op botterrest terecht. Dus mm-hmm. dat gaat gewoon niet meer. Maar de tragiek van het verhaal is dat na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog... eigenlijk helemaal geen Joden meer over waren... wiens familieleden daar lagen begraven.
0: Ja, er kwam niemand meer op bezoek, om het maar even te zeggen.
2: Er kwam niemand meer op bezoek en er kwam niemand meer bij de Joodse gemeente aankloppen... wil je het graf van mijn vader, van mijn zus of van mijn familielid schoonmaken en onderhouden.
0: Ja.
2: Dus het werd een jungle. En het is... dus echt jarenlang een enorme...
0: niet bijgehouden enzovoort.
2: Niet bijgehouden. Nee. Het zag eruit als een jungle met 3 meter hoge palmen en begroeiingen en zo. Ja. Je kon er niet in.
0: Nee, snap. Maar laten we even een stapje vooruit doen in de tijd. Want we kunnen er nu wel naartoe. Want het is geen jungle meer. Het is, ligt er mooi bij zelf.
2: Het mooie, het interessante is dat het opgeknapt is... in het begin, al 20 jaar geleden... tussen Joodse en Marokkaanse jongeren die samengewerkt hebben.
0: Mooi,
2: een hele vakantie, dat was fantastisch.
0: Ja. Kan dat nog, denk je, in deze tijd? Of moet het juist eigenlijk in deze tijd weer op die manier samenwerken?
2: Ja, het moet weer. Ja, en het kan
0: eigenlijk
2: ook,
0: wel.
2: Zeker. Ja.
0: Nou, maar in ieder geval, wat onze tijd is beperkt.
2: We zijn open vandaag met tussen 11 en 5 uur.
0: Ja.
2: En met rondleidingen, 11 uur en 1 uur en 3 uur. Mensen kunnen zich gratis aanmelden, hoeft niet van tevoren... Het is allemaal open, gratis en iedereen kan vragen stellen. Er zijn ontzettend interessante rondleidingen voor hele gezinnen. En het is erg mooi.
0: Helemaal goed.
2: Prachtige fauna en flora. Het is echt de moeite waard om juist op zo'n druilige dag om daar naartoe te gaan. Neem goed schoeiersel mee.
0: Ja, dat is wel een beetje drastig. Vooral nu, af en toe een buitje en zo. Maar we hebben een beetje geschiedenis van je gehoord. Weten we nu hoe het zit daar. En om nog meer te weten te komen.
2: Ja,
0: en gewoon de boel te zien.
2: Moet je weten.
0: Ja?
2: Het is langs het Flevolpark in Amsterdam-Oost. Zeeburg. En de ingang is op de Valentijnkade.
0: Valentijnkade. Dankjewel, Evelien. We hebben weer een beetje een geschiedenislesje gehad. En we kunnen gewoon die kant op, want het ligt er nu allemaal prachtig bij. De Joodse begraafplaats al daar.

0: I gotta have faith.
1: Dit is de voicemail van de agenda. U heeft één nieuw bericht.
2: Goedemorgen, ons koor Over de Dijk uit Wormen bestaat 20 jaar. We geven een meezingconcert zondag 7 juni in de vermaning Wormerveer. Er zijn nog enkele kaartjes. Dat kan via overdedijk@gmail.com of aan de deur voor 8,50. De inloop is om 2 uur. Kom lekker genieten van dit meezingconcert onder leiding van Frank Aanepol. Veel plezier allemaal.

0: Sommieu was dat hier op NH en Dark Before the Dawn.
1: Het monument van de week. Met Stella van Heesink.
0: Nou, precies 9:45. Die kunt er de klok op gelijk zetten. Nou, niet altijd trouwens, maar nu wel. Tijd voor onze Stella van Heesink inderdaad. Het monument van de week. Stella, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, voor de mensen die er nooit van gehoord hebben. Ja, elke week kom jij even in de uitzending om een monument dat Stadsherstel onder haar hoede heeft te bespreken. En nou, welk monument is het monument van de week, Stella?
2: Het is nu een monument in Zaandam, de Zuiderkerkstraat nummer 3. En ook wel erg leuk, want dit pand is een half jaar geleden aan ons geschonken. Dus dat is natuurlijk ook ontzettend leuk.
0: Dat kan natuurlijk ook nog, dat mensen gewoon zeggen, hier, je mag mijn pand hebben.
2: Ja, ja, zodat we ervoor kunnen zorgen. En soms ontzorgen we mensen ook die er graag nog in willen blijven wonen. Maar zoiets hebben van, ja, al dat onderhoud, dat vind ik toch eigenlijk wel te veel. En ik schenk het graag aan Stadsherstel. Dus dat gebeurt ook. Dus
0: nou, dan gaan jullie wel even kritisch kijken of dat wel past in jullie portfolio. En of het allemaal wel te doen is. En niet zomaar elk pand natuurlijk.
2: Nou, meestal als het geschonken wordt, dan komt het eigenlijk altijd wel goed.
0: Ja, maar als ik met mijn rijtjeshuis uit 1980 kom, dan kan dat ook.
2: Als iemand dat wil schenken, ja hoor.
0: Oh, oké. Okay.
2: Dat is altijd goed, ja.
0: Dan geen monument, maar dan maken jullie er dan wel van.
2: Ja hoor, zeker. Ja.
0: Maar goed,
2: Maar dit is zeker een monument. Het is eind 17e eeuw. Het was een pastorie tot 1910. Het hoorde bij de naastgelegen Oostzijdekerk. En het staat ook wel in een heel leuk buurtje. Een historisch buurtje. De Klauwershoek werd het ook al genoemd. Waar veel scheepswerklieden woonden. Want zij bruwden, zo heette dat vak wat ze hadden. En dat was dat zij tussen de planken, zeg maar. Hè, dat moest natuurlijk waterdicht gemaakt worden van een schip. Mm-hmm. Plaatsten zij touw met teer. En op die manier werd het schip dan zeg maar waterdicht gemaakt. Nou ja, en daar woonden, in dit buurtje woonden die mensen die dat deden. En het leuke is dat in de gevel van dit pand zit ook nog een gevelsteen die daaraan herinnert. Dat is het wapen van Oostzaandam. En daarin is een onafgemaakt schip afgebeeld. Dus dat is wel weer heel leuk dat dat een combinatie is. Oh. En vandaag is daar, kunnen jullie het pand bekijken, want er is een gratis huisconcert. Wordt door de huurder en de schenker van het huis, Onno van Dijk, georganiseerd. Hij is muziekleraar en hij organiseert het samen met Wout Agen. Met hun leerlingen, dus het wordt een heel vol gezellig programma.
0: Wat leuk, ja.
2: Ja, ontzettend leuk. En dit willen ze ook vaker doen. Het is een gratis concert. En vol is vol, dat moest ik er nog wel even bij zeggen. Want het is nou ook niet zo dat het een hele grote concertzaal is. Maar in de woonkamer wordt dit georganiseerd. En dat is heel erg gezellig.
0: Ja, je kunt het ook niet van tevoren reserveren. Of je dergelijks moet gewoon aankomen waaien. En anders kijken of het nog past.
2: Ja.
0: Komt op
2: vanaf
0: neer.
2: Half vier is de deur open. Precies, daar komt het op neer.
0: Het monument van de buitenkant gewoon bekijken en ervan genieten. Ja. Je hoeft niet per se natuurlijk naar dat huiskamerconcert.
2: Precies. Maar, ja, en vooral de gevelsteen bekijken en even in het buurtje lopen. Ontzettend leuk. Ja,
0: ja, is dat vlakbij? Want ik heb ook in Zaandam poosje gewoond. Dat is, welke buurt was dat ook alweer, zei je?
2: De Klauwershoek.
0: Klauwershoek, die kant.
2: Ja.
0: Okay. Ja. Nou ja, het is
2: de station uit en dan rechts. Een beetje die. Ja. Ik denk dat het ongeveer 7 minuutjes lopen is of zo. Kleine 10 minuten lopen vanaf het centraal station. Dus dat valt mee.
0: Die kant. Dus wel de westzijde, zeg maar, van Zaandam. Niet de oostzijde.
2: Oostzijde.
0: Nou ja, kijk maar even. Ja. In ieder geval nog even het adres, want dat is wel heel erg belangrijk.
2: Ja. Zuiderkerkstraat.
0: Nummer 3 in Zaandam. Dat is een monument van de week. Ja. Kun je dus ook zien op de Facebookpagina en de agenda. En natuurlijk op stadsherstel.nl. Op de pagina zelf.
2: Ja.
0: Daar staat hij ook te pleiten.
2: En daar is dat. Ja, en daar staat ook nog een leuke andere activiteit die wij hebben. Want wij zijn deze week begonnen met Surinaamse maanden. En een leuke link met dit pand is dat er ook in Suriname een pand geschonken is. Prinsessenstraat nummer 47, waar de oudste Surinamer in gewoond heeft. En 21 erfgenamen hebben dat pand aan Stadsherstel Suriname geschonken. En wij helpen hen mee met allerlei activiteiten en fondsenwervende activiteiten. Het zijn betaalde, maar soms ook gratis activiteiten. En een van de betaalde activiteiten is dat je aankomende donderdag een Anjisa kan vouwen. Weet je wat dat is, een Anjisa?
0: Nou, dat mag je even uitleggen.
2: Met Ketty Kotti bijvoorbeeld zie je die vrouw met die prachtige kleding en die mooie hoofddrachten.
0: Oh ja, dat hoofd.
2: Zo'n gevouwen doek, zeg maar. Ja, ja. En dat kan je dus leren aankomende donderdag in de Amstelkerk. Dan er zijn nog een paar plekjes vrij, dus als je dat leuk vindt. Ik heb het vorig jaar gedaan en je mag dus ook je mooie hoofddeksel meenemen. Oh. Je Anjisa. En dat, die staat lekker te pronken bij mij thuis. Dus ontzettend leuk om te doen.
0: Ja, het is niet iets wat je even dadelijk zo op je hoofd zet, hè, Stella?
2: Nee.
0: Gewoon voor de lol.
2: Nee, dat niet. Ja. Nee. Zo nu en dan even dat mensen zeggen van hoe ziet het er dan uit? Ja, dan zet ik hem even op. Maar
0: Nou, hartstikke leuk. Nou, dat zijn allerlei activiteiten van Stadsherstel. Je hebt er nu een aantal genoemd, namelijk de Surinaamse maanden. Maar dan ook nog eens een keer gewoon het monument van de week. Na te lezen op NH Agenda, de Facebookpagina. Hebben we alles gehad, Stella? Wat jou betreft?
2: Ja, volgens mij wel.
0: Ja. Ja. Nou, dan,
2: volgende week weer, toch?
0: Jawel. Dat zal nog een poosje volhouden, jawel. Zolang wij er nog zijn, doen we dat gewoon. Nou. En ik zeg, geniet van je zondag.
2: Ja, zal ik doen. Jullie ook.

0: Bobby Caillé hier op NH en Bubbly. Nou, dat klinkt gezellig. En ik denk dat het de komende twee uur ook gezellig worden hier op NH. Altijd eigenlijk, met tekst en uitleg hier op de radio. Ja, toch?
1: Jazeker.
0: Gezellige boel.
1: Het leuke is dat we ook tussen 11 en 12 Bertje Vissers te gast hebben. Maar dan in een andere uitvoering. En je weet, kent Bertje Vissers natuurlijk wel. Die maakte de winnende goal in de WK-finale tegen Brazilië.
0: Wie?
1: Ja, nou, hoe dat precies zit, dat hoor je zo dadelijk tussen 11 en 12. Maar is er wel.
0: Nou, ik word wel wakker nu.
1: Ja,
0: opeens.
1: Zeker. En voor die tijd hebben we natuurlijk hartstikke leuke muziek. We hebben twee nieuwe vergeetmeliedjes. En een vertaalplaat uit 1788.
0: 1788?
1: Ja, dus nou, we gaan straks verrassingen.
0: Luisteren. Het was me waar genoeg om dit weekend weer de agenda voor je te maken. Volgende week weer natuurlijk. Veel plezier bij tekst en uitleg met Jos.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
12: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
13: Een heel boek? En de kinderen dan?
12: Die zijn veel te druk met spelen.
13: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
12: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
13: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
12: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
13: Proost.
12: Op sunweb.nl.
14: Ik ben Benita uit Amsterdam.
15: Ik ben Bas uit Egmond aan den Hoef.
16: Ik ben Ron uit Hello.
17: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn.
18: Ik ben Joost uit Opdam.
19: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: 10 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch. Die vroeg Jay om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op de komst van Jay door zijn antisemitische uitspraken die hij eerder deed. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een brand bij een huis in Eindhoven is een explosie geweest vannacht. En daarna brak brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade opgelopen, maar er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 20. Morgen regenachtig en dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
16: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
22: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
23: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
24: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
25: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
28: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
27: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
29: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Tekst en uitleg.
1: Met Jos Heremans.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: je ne te comprends pas.
1: Merci.

0: Tekst en Uitleg.
1: Goedemorgen en welkom bij Tekst en Uitleg op deze 7 juni 2026. En we begonnen met Parole van Dalida en Alain Delon. Ja, in Nederlands natuurlijk ook uitgevoerd door Willeke Alberti, onder andere met Paul de Leeuw. Dan heet het Gebabbel, heb ik wel eens een keer gedraaid als vertaalplaat. Deze keer niet. Deze keer draai ik het met een hele andere reden. Want weet je misschien wat de heetste 7 juni ooit is geweest? Ik denk het niet. Dat was namelijk 7 juni 1996. En laat ik nou op die dag getrouwd zijn. Ja, dat is toch wel toevallig. En mijn vrouw zeurt nu al 30 jaar dat ik die tekst van Alain Delon een keertje van buiten moet leren, zodat we dat niet samen kunnen doen. Maar ik krijg hem er niet in. Ik ben al 30 jaar bezig. Nog steeds niet gelukt. Enfin, dat soort dingen dus. Wat gaan we nog meer doen de komende jaren? De komende jaren, de komende uren. We gaan zo dadelijk natuurlijk een nieuwe vertaalplaat laten horen. Die komt dit keer uit 1788. We hebben tussen 11 en 12 een hele leuke gast. Hij heet inmiddels Bert Visser, maar hij is veel bekender als Bertje Vissers van de winnende in de finale van het WK tegen Brazilië. En we hebben natuurlijk nieuwe vergeten liedjes. En wat ook wel leuk is, ik was afgelopen maandag bij een concert van de Young Analogs. Dat zijn je had vroeger de Analogs. Die deden alle nummers van de Beatles zo'n beetje in de latere periode. Sgt. Pepper en dat soort dingen. Maar je hebt nu ook de Young Analogs. En die zingen alle liedjes uit de beginperiode van de Beatles. En dat was goed, waanzinnig. Eén voordeel, ze gaan in het najaar weer theaters in. Dan kun je er ook nog gewoon bij zitten. Dan hoef je niet bij zo'n club de hele tijd 2,5 uur te staan. Dus dat is allemaal hartstikke mooi. Daarom door met de Beatles. Hier.

0: The Beatles met Nowhere Man van het album Rubber Soul. En dat draaide ik naar aanleiding van het concert van de Analogs dat ik afgelopen maandag zag in Amsterdam. Maar in het najaar gaan ze dus toeren. En dan kun je ze ook zien in de theaters. En dat zou ik zeker doen, want het is gewoon één grote jeugdsentimentshow. Al die nummers van de Beatles uit de beginperiode achter elkaar in een hoog tempo. En echt waanzinnig goed uitgevoerd. Iemand die 10 jaar geleden overleed op 5 juni is de componist Martin van Dijk. En daar moeten we af en toe toch wel eens bij stilstaan. Want die heeft zulke mooie kleinkunstliedjes gecomponeerd voor zoveel artiesten. Onder andere voor Hans Dorenstein, voor Jenny Arian, voor Adele Bloemendaal. Ga zo maar door. Al die melodieën kwamen uit zijn handen. Maar hij is al 10 jaar niet meer bij ons. En als je denkt, wie is die Martin van Dijk dan? Nou, hij werd eigenlijk op televisie bekend omdat hij piano ging spelen bij het programma Met het Mes op Tafel. En toen hij overleed in 2016, toen werd hij opgevolgd door zijn broer Klaas, Klaas van Dijk. Maar Martin, die was dus, die is trouwens tandarts. Maar Martin, die was dus componist en pianist. En die maakte dus heel veel liedjes. Hij heeft 2 keer de Annie M. G. Schmidprijs gewonnen voor composities van zijn hand. 1 keer in 1992 met Iemand moet het doen, uitgevoerd door Jenny Arian. En ook door Jenny Arian gezongen voor Halleluja Amen. Heeft hij ook de Annie M. G. Schmidprijs mee gewonnen, omdat hij dat nummer heeft gecomponeerd. Ik wil iets van hem laten horen, wat ik persoonlijk een mooi nummer vind. En dat is van Adele Bloemendaal. Martin van Dijk schreef het en speelt ook hier op de piano. De jaren 60. De tekst is van Jan Boerstel.
1: Jaren 60 en de dingen die je deed en die je later ging omdat ze niet meer...

jaren 60 en de dromen die je had. En door die dromen werden steeds meer mensen wakker. Een goede vriend werd nu een kameraad, een makker.

jaren 60 en de toekomst die je zag. En die hoorde in de stem van nieuwe leiders. Met Roel van Duin en Rudy Dutschka als bevrijders. Van consumptie en conventie en confessioneel gezag.

jaren 60 en wat kwam er van terecht? Misschien niet veel als je het kritisch gaat beschouwen. Want mensen kunnen niet zo lang van elkaar houden. En een aantal wil niet beter of gewoon alleen maar slecht.

0: De jaren 60. Adele Bloemendaal. Compositie Martin van Dijk.
1: Tekst en uitleg. Vertaalplaat.
0: Ja, wat lieten we vorige week horen als vertaalplaat? Nou, dit nummer van The Triplets. Yeah.

Nou, dat was niet zo heel moeilijk. Want velen van jullie wisten dit en jullie stuurden allemaal een appje naar 088-850-5152. Of een mailtje naar tekst-en-uitleg@nhradio.nl. Met de goede oplossing, want het was namelijk natuurlijk... Je hoeft niet naar huis vannacht van Marco Borsato... waarbij de tekst werd geschreven in dit geval door Jan Tekstra. Ja, what's in a name. En dat nummer, dat was een grote hit in Nederland. En ja, we zaten dus een beetje in de wat modernere tijd, zoals we dat dan zeggen. Straks bij de nieuwe opgave is dat absoluut niet het geval, want dan gaan we even terug. Maar goed, dat is allemaal voor later. We gaan nu eerst de oplossing laten horen van vorige week. En vermelden daarbij dat het José Schipper was uit Amstelveen, die uit al die goede inzendingen is uitgeloot en dat mooie tekst en uitleg op schrijfboek krijgt.

0: De vertaalplaat van vorige week. Marco Borsato, Je hoeft niet naar huis. De vertaling van The Triplets met You don't have to go home tonight. Ja, je hoeft ook niet naar huis. Als je nu niet thuis bent, je kunt lekker blijven zitten waar je zit. Of onderweg zijn. Of je kunt wel lekker thuis blijven. Dus ook kun je lekker met een kopje koffie rustig luisteren. Want het miezert een beetje buiten, mensen. Het is een beetje miezerig. Mies weer, om het zo maar eens te zeggen. Dus ik zal lekker binnen blijven voorlopig eventjes. Misschien dat het vanmiddag beter wordt. Ondertussen kun je vol aandacht luisteren naar de opgave van de vertaalplaat. Die dus komt uit 1788. Ik ga het zo uitleggen. Nee, nog niet. Ik denk het tuintje komt nu.
1: Tekst en uitleg.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Vertaalplaat.
0: Ja, dat is het. Uitlegtuintje. De vertaalplaat komt uit 1788. Toen werd het namelijk de tekst voor de vertaalplaat geschreven door een zekere Robert Burns. En later werd dat lied in vele versies uitgevoerd. En uiteindelijk ook op de plaat gezet aan het begin van deze eeuw. Zo rond 1910, iets daarvoor, door een zekere Frank C. Stanley in Amerika. Nee, ik denk niet dat het in Amerika. Ik denk dat het in Schotland was. Het is van oorsprong ook een Schots lied. En dat lied, dat kennen veel mensen. Iedereen zingt dat mee. En het wordt in Schotland ook heel vaak gebruikt. En in Engeland trouwens ook. Ter gelegenheid van nieuwjaar. Nou is het totaal geen nieuwjaar, maar toch laten we het nu horen. Waarom? Nou ja, het lied is dus

Een prachtig lied van Brigitte Kaandorp. Wat een mooie dag. En dat is natuurlijk een beetje een understatement. Maar ja, het is natuurlijk fantastisch gezongen door haar. En zij kan zoveel. Hè. Ze is grappig, ze is scherp. En ze heeft prachtige liedteksten. En ze zingt ook nog eens heel mooi. Kortom, een artiest naar ons aller hart. Nou, jullie hebben heel veel appjes al gestuurd. Want wij draaiden natuurlijk Auld Lang Syne. Uit 1788 kwam die tekst. In 1910 opgenomen. En later ook in heel veel uitvoeringen gezongen. Onder andere ook door Rod Stewart. En in het Nederlands natuurlijk een enorme hit geworden. Ten tijde van het EK voetbal in 1988. 200 jaar na de verschijningsdatum van die tekst. En ja, ik geef je nog 5 minuten. Dan kun je nog eventjes het antwoord doorgeven wat de Nederlandse titel is en wie dat dan heeft gezongen. En dan maak je kans op dat mooie tekst en uitleg op schrijfboek. We gaan naar een zanger die we kennen van het lied Haus am See. Hij heet Peter Fox. En hij zingt ook een liedje samen met Irina Björklund. En dat klinkt dan weer heel anders, want hij doet dat ook nog eens een keertje in het Engels.

Paris van Mima. En Mima schrijf je met M-I-M-A-A. Ik heb laatst ook wel eens een keer wat van haar gedraaid. Een leuke zangeres hoor. Een beetje bij de tijd. En lekker brutaal en leuke liedjes. En dit nummer heet Paris. En dat ademt die sfeer ook helemaal uit. En waarom laat ik dat liedje horen? Nou, dit programma heeft niet voor niks tekst en uitleg. Ik weet niet of jullie van tennis houden. En of jullie allemaal kijken naar Roland Garros. Dat tennistoernooi in Frankrijk. En dan zul je je misschien afvragen, die Roland Garros, wat was dat voor een knakker? Nou, dat was namelijk helemaal geen tennisser. Nee. Het was namelijk een vliegenier. Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. En die had een vriend en die was wel in sport geïnteresseerd. En deze Roland Garros, die stierf de heldendood. Die werd neergehaald. En hij overleed in de buurt van Noord-Frankrijk. En toen is hij dus op een gegeven moment door die vriend geëerd. En die heeft toen een tennistoernooi georganiseerd met een tennisstadion. En toen is dat stadion is dus naar hem genoemd, omdat hij zo'n enorme held was. Omdat hij met dat vliegtuig ging hij de Duitsers natuurlijk te lijf. En hij voerde verkenningsvluchten uit achter de vijandelijke loopgraven. En zo is het dus allemaal gekomen. En Roland Garros was geen tennisser. Heeft er helemaal niks mee te maken. Maar was in Frankrijk wel een enorme held. Zullen we nog even in Parijs blijven? Het is altijd zo grappig als Amerikanen over Parijs zingen. Dat klinkt allemaal zo lekker. Lee Hazelwood en Nancy Sinatra.

Nooit meer een ander van Doe. Weet je wie er op 7 juni 1958 werd geboren? De man die het volgende lied gaat zingen? Prince. 10 jaar geleden overleden. Maar blijft natuurlijk een geweldige grote artiest. Tom Jones is trouwens ook jarig vandaag. Doen we in 2 uur. Eerst Prince.

0: Diamonds and Pearls van Prince. 7 juni 1958 werd hij geboren. Nou kun je zelf uitrekenen hoe oud hij eigenlijk zou zijn geweest vandaag, als hij niet was overleden in 2016. We hebben de winnaar van de vertaalplaat. Dat was natuurlijk Auld Lang Syne in het Schots. Maar in het Nederlands natuurlijk in 1988 uitgevoerd, toen het een beetje beter ging met het Nederlands elftal, door André Hazes. En toen heette het Wij houden van Oranje. En Christian die heeft gewonnen. Gefeliciteerd, Christian. Als je ons nog even al je gegevens zou willen doen toemailen, dan kunnen we dat mooie tekst en uitleg opschrijfboek jouw kant op laten komen. En er is nu tijd voor
1: NH.
2: Tekst en uitleg.
1: Het vergeetmelietje.
3: Vergeetmelietje.
0: Ja, en het vergeetmelietje van dit uur komt van Frank. En Frank die is blijkbaar een enorme liefhebber van het Songfestival. Want hij opteert voor een nummer van de Franse zangeres Marie. Die uitkwam op het Eurovisie Songfestival in 1973... En toen zong zij een lied dat Frank nog altijd is bijgebleven. Ze zong trouwens niet voor Frankrijk, maar voor Monaco. En het lied heet Un train qui part.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat... en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
4: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang... naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren... naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden... naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf... of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Ik ben Frans en kom uit het criminele gezellige Osdorp.
9: Mijn naam is Ria en ik kom uit Aalsmeer.
10: Ik ben Timmetje en ik kom uit Zwanenburg.
11: Ik ben Carla en ik woon in Oudorp.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en lokaal burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
16: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
17: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
21: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
20: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
22: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
23: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
24: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
25: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
26: Tekst en uitleg
27: met Jos Heremans.

0: Tekst en uitleg.
1: Tekst en uitleg.
2: Ja, welkom bij het tweede uur van Tekst en Uitleg. We begonnen met Sting, Set Them Free. Ja, een heel rare keuze natuurlijk om dat te draaien bij je huwelijk. Maar mijn vrouw wou dat graag. Nou, maar goed, het was 30 jaar geleden, bij heel andere tijden. En het is natuurlijk ook wel zo, van als je een beetje elkaar de ruimte geeft, dan gaat het vaak veel beter. Goed, dit geheel terzijde. Wat gaan we doen in het komende uur? Nou, we gaan duiken in het leven van Bertje Vissers. En dan zul je zeggen, wie is Bertje Vissers? Bertje Vissers, dat is degene die Nederland naar de overwinning schoot in die belangrijke WK-finale tegen Brazilië, waar Evert en Abel toen bij helemaal uit zijn dak ging. En als je wil weten hoe Bertje Vissers tegenwoordig klinkt, dan gaat hij nu alleen maar zeggen, ik ben Bertje Vissers. Nou, zeg het maar, Bertje.
3: Ja, ik ben Bertje Vissers.
2: Dit is Bertje. Ja, niet meer, Bertje, dit was al even genoeg. We moeten eerst nog even naar een jarige. En die jarige is Tom Jones. Komt hij aan met een nummer van een album dat uit 2010 komt.
4: What good am I if I'm like all the rest? If I just turn

Ja, wat een stem, hè? Tom Jones. Je herkent hem meteen en hij is nog steeds alive and kicking. En hij treedt zelfs zo her en der nog op. We hebben het de hele tijd gehad over Bertje Vissers. Maar wie is toch die Bertje Vissers? Nou, het volgende lied geeft uitsluitsel.

Balgrip op de score, zegt Cruijff. Zo is het toch? Gaan we verlengen of niet? Wat is er nog mogelijk? Is het nog mogelijk? Brazilië snakt naar adem, zeg. Wat een zinderende finale. Het is erop of eronder. En het is de laatste minuut van de wedstrijd. De secondes lopen nog. Het kan nog. Echt. Bakhuis in de voeten van de boer naar Lenstra. Abe, die dekt ze samen. Wat gaat hij doen? Cruijff versnelt, passeert de middenlijn. Moulijn. De Brazilianen, ze kijken machteloos toe. Dan van Persie, Bergkamp, Van Basten, Robben. Robben zoekt de achterlijn. Vissers in het strafschopgebied. Bentje Vissers. 2 weken geleden speelde hij nog in de C1 van BSM. Nooit van gehoord. Vissers zoekt positie. Ziet hij het? Ja hoor, hij ziet het. Ja, toen al jongen. Toen al, ja. Ja.

0: Jongen, wat een wedstrijd zeg.
1: Ja, dat was het verhaal van Bertje Vissers die de winnende maakte in de finale tegen Brazilië. En hij zit tegenover mij. En het is inmiddels Bert Visser. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En jij bent lid van de muziek, groep, hoe moet je dat dan noemen eigenlijk? De band.
2: Band.
1: De band Bender. En je hebt meegenomen je vaste bassist, want daar speel je al 18 jaar mee samen, heb ik begrepen. Dat is Jos Kaspers. Ook goedemorgen.
3: Hele goedemorgen.
1: Maar jij bent dus die Bertje Vissers uit het lied, Bert.
2: Klopt.
1: En vertel eens even, want dit lied dat is eigenlijk niet geschreven voor het aankomende WK, hè?
2: Nou, niet helemaal. Dan zouden we wat aanpassingen moeten doen aan namen. Mm-hmm. Aan de huidige spelers die nu in het Nederlands elftal spelen. Maar uiteindelijk gaat het om het idee, hè, dat je daar als voetballer speelt. En dat je als niets liever wil dan in het Nederlands elftal spelen. Ja, dat blijft natuurlijk hetzelfde.
1: Ja, dat gegeven dat blijft. En je hebt jezelf daar ingeschreven. Dat is wel weer grappig natuurlijk, toen de tijd. Want het is volgens mij geschreven ten tijde van het WK 2014.
2: Ja. 2014, ja.
1: Ja. En dat was best een aardig WK, toch?
2: Ja.
1: Toen haalden we de finale ook, toch?
2: Ja.
1: Ja, tegen, ik weet niet meer, Spanje. Was dat Spanje?
2: Ja, volgens mij wel.
1: Of was dat 2010? Nee, mensen, we raken. Zie je. Ja. Kijk, daar gaat het al.
2: Ja.
1: Maar jij dacht, ik moet een lied hebben waarin ik zelf de hoofdpersoon ben. Of droomde jij er ook vroeger van dat je echt de winnende zou maken?
2: Ja, ik ben talloze keren toen als voetballertje speelde ik dan in de tuin of gewoon op het voetbalveld. En dan stelde ik me voor dat ik daar Johan Cruijff was of Johan Neeskens. Dat waren echt wel mijn helden natuurlijk.
1: Ja.
2: En dat ik dan ook inderdaad scoorde voor het Nederlands elftal. En dat zijn natuurlijk dromen van heel veel voetballertjes. Jongens en meisjes die dolgraag in het Nederlands elftal willen spelen. Ja. En ik dacht van daar moet ik een liedje over schrijven.
1: Kon je een beetje voetballen?
2: Nou, ik vond mezelf echt fantastisch. Ik dacht, ik snapte ook niet zo goed waarom ik niet gescout werd door Ajax.
1: Ja, ja, ja.
2: Als ik dan een prachtig doelpunt tegen Nieuw-Vennep had gescoord. Niemand die er iets over zei.
1: Ah, ja. Jammer. En waar speelde jij? In Haarlem, neem ik aan.
2: Bij BSM. In Bennenbroek. Blijf steeds moedig. Ja.
1: En?
2: Nou ja, ik dacht dat ik heel goed was en dacht dat ik het wel zou halen, dat Nederlands elftal, maar dat is dus niet gelukt.
1: En wanneer heb jij je laatste wedstrijd gespeeld?
2: Nou, al heel lang geleden. ik denk dat ik tot mijn 35ste heb gevoetbald.
1: Oh, dat is best lang, toch?
2: Ja.
1: En altijd met veel plezier, neem ik aan. En altijd in combinatie met de muziek?
2: Ja, altijd in combinatie, ja, zeker. En met heel veel plezier gevoetbald.
1: Ja. En Jos, jij bent nu de bassist van Bender, al een jaar of 16.
3: Ja.
1: Heb jij een beetje dezelfde passie als Bert?
3: Absoluut niet.
1: Oh, jij bent niet zo'n sportman.
3: Ik ben niet zo'n sportman.
1: Heb je wel eens gevoetbald?
3: Ik heb wel eens meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi.
1: Ja.
3: En ik werd gecoacht door een buurman en dat was een bullebak. Dat was ook meteen de laatste keer dat ik...
1: Dat je hebt gevoetbald?
3: Dat ik heb gevoetbald.
1: Heb je je verder op sportief gebied nog geuit ergens?
3: Wel, maar dat is echt meer persoonlijk trainen enzovoort.
1: Oh ja, jij bent meer de individualist. Je bent een beetje zo'n stille bassist die op de achtergrond staat en eigenlijk het niet in teamverband speelt.
3: Wel het teamverband wel maakt. Want als bassist heb je natuurlijk een verbindende functie.
1: Ja.
3: En ik ben zelf ook een beetje bullebak soms.
1: Echt waar?
3: Ja, toch wel.
1: En wat vind jij daarvan, Bert? Als hij een beetje bullebakkerig uit de hoek komt?
2: Nou ja, dat herken ik eigenlijk niet zo.
1: Nee.
2: Nou, maar hij is wel heel... het moet wel allemaal kloppen.
1: Ja.
2: En daar kan hij wel streng in zijn. Maar dat noem ik meer strengheid dan dat hij als een bullebak...
1: En wanneer zijn jullie voor het eerst samen gaan spelen? Want de groep Bender bestaat al een tijdje. Een jaar of 16, 17, denk ik.
2: Ja.
1: Hoe is dat zo ontstaan? Want wat was jullie voorgeschiedenis?
2: Nou ja, ik schreef liedjes en ik wilde daar op een gegeven moment wat mee.
1: Mm-hmm.
2: En toen ben ik eerst onze eerste gitarist tegengekomen, Tom Bak. En dat was echt heel leuk. En hij was ook enthousiast over mijn liedjes. Dus ik dacht van toen ben ik eerst hebben een paar keer ben ik ook met hem gaan optreden. En dat was al heel leuk. Maar toen dachten we, ja, daar moet er ook een bassist bij. En Tom, die speelde toen al heel lang met Jos. En Jos is er toen bijgekomen.
1: Ja, toen waren jullie trio als het ware. Ja,
2: toen werden we een trio. En dat hebben we eigenlijk best lang volgehouden. Een jaar of 3, 4. En toen hebben we onze eerste plaat gemaakt. En toen is er eigenlijk ook nog een trompetist bijgekomen. Bart Tuinman. En zo is het een balletje een beetje gaan rollen.
1: Ja. Ja. En wat is jullie huidige samenstelling, Jos?
3: Nou, de samenstelling is op het moment Bert natuurlijk zang, maar ook een beetje piano en gitaar. Dan hebben we Boris, Bert zijn zoon. Die is sinds 2 jaar de pianist, maar speelt ook diverse andere instrumenten incidenteel. En doet ook backing vocals. Dan hebben we Jan Roijmans, ook sinds 2 jaar er nu bij. Gitarist en zingt ook backing vocals. En dan ikzelf op de bas. En ik doe ook backing vocals. Dus met andere woorden, wij hebben ook een zangkwartet.
1: Ja, jullie hebben eigenlijk een complete close harmony groep.
2: Ja,
1: zo.
2: Ja.
1: Eigenlijk,
3: ja, en dat is dat we hebben ervaren dat dat theatertje waar we nu komen, dat mensen zeggen van, nou, dat je dit dat dit nog bestaat, dat er groepen zijn die waar alle 4 de mensen ook zingen
1: en kunnen zingen ook.
2: Ja.
1: Ja, zonder,
2: dat is ook leuk.
1: Ja, zonder hoe heet dat ook weer? Autotune.
3: Auto-tune.
1: Ja. gewoon niet jezelf. Ja, ja, gewoon je eigen stem.
3: Ja.
1: Ja. Nou, we gaan wat nummers van jullie laten horen. Jullie hebben in 2025 een album uitgebracht met heel veel live nummers daar ook op. En wij gaan luisteren naar welk nummer gingen we eerst doen. Zullen we eerst Dankbaar Tevreden doen? Ja, dat vind ik wel mooi. Want dat moeten we tenslotte allemaal zijn. Hè? Dankbaar en tevreden. En zeker als je op zondagochtend rustig aan een kopje koffie zit. Hier is Dankbaar Tevreden van Ben.

0: zijn.
1: Applaus voor de groep Bender. Twee van de leden van Bender zijn hier vandaag te gast. Bert Vissers en Jos Kaspers, de bassist, respectievelijk de zanger, pianist en alle voorkomende werkzaamheden. Het komt van een album, dat heet Nooit Weg Geweest, live. Dat ziet er zo uit, ik hou het even voor de camera. Dat kan tegenwoordig, mensen. We zijn zo ontzettend interdisciplinair met dit programma. Zo ziet die LP eruit. Het is echt vinyl, dus dat is lekker. Maar je kunt het natuurlijk ook beluisteren via de bekende kanalen. Dus dat is bijvoorbeeld Spotify of iets dergelijks. En dan kun je ook al die nummers horen. Dat is hartstikke leuk. Ik wil nog even met jullie hebben over dat liedje over die voetballer. Over jou dus, Bertje Vissers. Die dat winnende doelpunt maakt. Een oud nummer. Het nummer heet Wonder, overigens. Als je het wil opzoeken, dan kun je dat dus vinden. Het nummer heet Wonder. Hoe hebben jullie Evert de Napel zo gek gekregen dat hij commentaar geeft in dit lied? Want ja, dat is natuurlijk wel iets unieks.
2: Ja. Ja, dat begon natuurlijk bij het bellen van zijn manager.
1: Ja.
2: En dat was zo leuk, want die was eigenlijk direct heel enthousiast. Die heeft natuurlijk wel eerst overlegd met Evert, maar ja.
1: Jullie hadden het liedje al klaar, denk ik.
2: Wij hadden het liedje al klaar.
1: Ja.
2: En hij vond het ontzettend leuk idee. En dat was eigenlijk. Het was zo grappig dat ze dat doen. Ik bedoel, Bender is natuurlijk niet zo bekend. Dus je zou verwachten dat hij dat alleen maar bij hele bekende bands zou doen.
1: Ja.
2: Maar wij zijn natuurlijk bekend bij een kleine club in Nederland. Maar ja, desondanks, hij vond het zo leuk dat ze er gelijk in meegingen. En ja, prima. En het was heel snel was dat afgerond.
1: En hoe is dat gegaan dan? Hebben jullie hem het bandje gestuurd? Heeft hij gewoon zelf commentaar verzonnen? Of hadden jullie de tekst al helemaal geschreven?
2: Nou, samen met de producer Martin Nijdam ben ik naar de woonhuis gegaan van Evert. Nou, we hebben een kopje koffie gedronken. We hebben het liedje.
1: Jullie naar Ermelo?
2: Ja, en we hebben vervolgens dat commentaar, hebben we de muziek aangezet en de commentaar heeft Evert ingesproken. Dat commentaar had ik natuurlijk al uitgeschreven.
1: Oh, dat had je wel.
2: En hij heeft daar zo zijn eigen draai hier en daar aan gedaan, aangegeven. En dat was, dat heeft hij echt fantastisch gedaan.
1: Ja.
2: Maar sommige dingen hadden we natuurlijk wel van tevoren al bedacht. Zo van,

0: Oh, dat zou wel leuk zijn als hij dat gaat zeggen.
1: Hij moet natuurlijk
0: die
1: altijd...
0: Dat woord Dekselse moest er wel in. Ja, dat heeft hij gedaan natuurlijk.
1: Ja, dat is echt zijn keurmerk, het woord Dekselse.
0: Ja, en vervolgens met zijn, dat iconische geluid. Dat is zo bekend voor heel veel mensen. Ja. En voor mij ook. Ik ken hem al als jong ventje luisterde ik ook al mee op de radio naar Evert.
1: Ja, heel enthousiast.
0: Dus het was fantastisch dat hij dat toch doet. En hij doet het nog steeds. Hè. Als wij live optreden, dan komt hij heel af en toe komt hij dat ook nog doen. Dan komt hij live, komt hij dat liedje een commentaar geven.
1: Echt waar, dus staat hij gewoon bij jullie op het podium.
0: Ja.
2: Ja, dan staan we gewoon in een kerkje in Friesland voor 60 mensen.
1: Mm-hmm.
2: Dat is dan helemaal vol, maar goed. En dan, dan komt... Evert, en die komt even zijn commentaartje doen. Dat gaat live spelen.
1: Even vertellen dat Bertje de winnende maakt in de finale. Ja, ja. Nou, dat is fantastisch. Ja. Nou ja, een nummer dat je gewoon ook met het komende WK gewoon kunt blijven draaien. Ik denk dat wij dat ook wel gaan doen op de radio. Dat is hartstikke leuk. Beetje, het is ook een beetje, weet je, het haalt ook een beetje de echte spanning weg bij zo'n WK. Want je weet toch nooit hoe het afloopt. En dan is een leuk liedje wat eigenlijk een soort... ideaal beeld geeft, leuker dan de werkelijkheid vaak.
0: En nu zeker.
1: Denk nu zeker. Ja, het komende WK dat wordt natuurlijk gehouden in Mexico en Canada. Dus het is natuurlijk wel weer anders dan andere WK's. Maar de echte spanning zit er nog niet op, heb ik het idee bij de mensen.
0: Nee, dat idee heb ik ook eigenlijk.
1: Of hebben jullie dat wel? Hebben jullie al een WK
2: gehoord? Ik heb sowieso altijd al moeite met het fenomeen voetbalfanatisme.
1: Okay. En
2: dan zie ik alweer bij de buren in de straat een vlaggetje hangen. In de tuin denk ik, joh, doe het toch even normaal.
1: Ja, jij bent geen duidelijk niet.
2: En hoe maar uiteindelijk, als het dan zover is, dan zit ik toch wel met het gezin. Ja, het gezin is inmiddels al uitgevlogen. Dan zitten we toch alweer voor de buis te kijken naar een wedstrijd van...
0: In je oranje t-shirt.
1: Echt waar?
2: Nee, dat niet.
0: Jij niet? Nee.
1: Jij wel, Bert?
0: Nee, ik eigenlijk ook niet. Mm. Maar ja... Hoewel, ik moet toegeven, ik heb laatst wel een oranje shirt gekocht.
1: Oké, dat wel.
0: Dat doe je wel.
1: Ja, maar dat is misschien meer voor media optredens. Hoewel, je had nu eigenlijk ook in het oranje moeten komen.
2: We doen, als we het liedje doen, nu, dan heeft Boris, dan kleedt hij zich even, althans, half uit. Want dan heeft hij al dat oranje shirt eronder.
1: Oké.
2: En we hebben ook afgesproken dat we daar een beetje in meegaan. Dus ik heb een oranje... bloemenslinger.
1: Okay.
2: Die hang ik dan op.
1: Nou, dat is wel heel uitbundig.
0: Heel uitbundig.
1: Jullie hebben natuurlijk al heel veel samen geschreven. Dit nieuwe album wat jullie vorig jaar hebben uitgebracht, Nooit Weg Geweest. Die titel suggereert een beetje alsof jullie een beetje aan de periferie van de muziek hebben geleefd een tijdje. Klopt dat of niet?
2: Nou, het is wel zo dat de titels die zijn uiteraard allemaal, ook van programma's, die komen allemaal voort uit de titels van de liedjes die we maken met Bender.
1: Mm-hmm.
2: En we hebben natuurlijk een periode achter de rug dat we een wisseling hadden. En toen was het een klein beetje stil geweest.
1: Mm-hmm.
2: En in onze nieuwe bezetting, die nu 2 jaar bestaat, bloeien we weer op, ook voor onszelf.
1: Oké.
2: En die stilteperiode, die hebben we eigenlijk afgesloten.
1: Ja.
2: Middels dat album. En vandaar ook die titel Nooit Weg Geweest. Wat ook de titel is van een nummer. Maar het onderschrijft het feit dat we er weer zijn.
1: Ja, en voorlopig gaan jullie nu wel even door. Want jullie zijn ook druk bezig met het schrijven van nieuw materiaal, heb ik begrepen, Bert.
0: Ja.
1: Ben jij de leaning man als het om schrijven gaat?
0: Ja. Eigenlijk wel.
1: Oh.
0: Het zijn liedjes die ik schrijf. En dan vaak heb ik er ook wel een melodielijn al bij bedacht.
1: Mm-hmm.
0: En vervolgens gaan we met elkaar er echt voor zitten. En dan gaan we een heel arrangement eromheen bouwen. En dat is en zo ontstaat een lied.
1: Ja.
0: En dat is wel heel erg leuk. Alleen moet ik zeggen dat de laatste heeft Jan, onze gitarist, een paar prachtige akkoorden naar me doorgestuurd. En dat was zo mooi dat binnen 1 dag had ik het lied klaar. En dat overkomt me nou bijna zelden om een liedje in 1 dag af te schrijven. En het was zo mooi. Het waren zulke inspirerende akkoorden. En dat liedje dat gaat zeker in het volgende album komen.
1: Kijk, maar we gaan nu nog even naar jullie album zoals het er nu ligt. voor Nooit Meer Weg Geweest. Daar gaan we naar luisteren. Maar wat hadden we ook alweer afgesproken? Welke nummers we zouden doen? Ja. Ik heb nog staan Voor Wat Het Waard Is. De zomerbrief zouden we niet doen, hè? Maar zeg het maar, hoor. Want
0: ja, Voor Wat Het Waard Is wel mooi.
1: Ja, Voor Wat Het Waard Is wel mooi, hè?
0: Ja, nou, in zover, ik vind het ook wel heel erg pas in de huidige tijd.
1: Ah, okay.
0: Zo van met alle dictators die opstaan en strijd die je niet wil.
1: Ja, nou, we gaan er naar luisteren. Voor wat...

0: voor wat het waard is. Van het album Nooit Weg Geweest. Live, dat hoor je maar weer. Van de groep Bender. En dat album dat kun je vinden op allerlei kanalen. Hij is ook in vinyl te krijgen. Hoe kan je die LP eigenlijk dan krijgen? Want iemand moet hem opsturen, Bert.
1: Ja, dat kan via onze website www.bendermuziek.nl.
0: Ja.
1: En gewoon een mailtje sturen naar info@bendermuziek. En dan komt hij, dan sturen we hem naar je toe. Maar het kan ook bij, we hebben een aantal winkels, zoals Concerto in Amsterdam, die heeft hem te koop.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nog een aantal winkels waar je hem wel kan verkrijgen.
0: Ja, en is hij alleen op vinyl of is hij toevallig ook nog op die ouderwetse cd te krijgen?
1: Ja, we hebben hem ook op de ouderwetse cd. Ja, zeker. Ja.
0: Het grappige is, een LP is natuurlijk veel ouder dan de CD, maar ik vind de CD eigenlijk ouderwetser op de een of andere manier. Maar goed,
1: ja.
0: Heel terzijde. Het is een soort interbellum, die CD geweest. Nou ja, goed, tot zover dat soort theorieën. Jullie zijn aan het schrijven aan nieuw materiaal. Mag ik zeggen dat jullie een enigszins melancholische inslag hebben in jullie muziek, of zit ik dan helemaal naast?
2: Ja, dat klopt zeker.
0: Hoe komt dat?
2: Ja, dat moet je aan Bert vragen. Die schrijft Bert. Dat.
0: Bert, hoe komt dat?
1: Dat is best een lastige vraag om te beantwoorden, denk ik.
0: Nou ja, zat dat er altijd al in bij jou? Dat je een beetje zeenzoegd gevoelens had, waardoor je dat op die manier bent gaan schrijven?
1: Beetje. Ja, ik denk het wel.
0: Liedjes voor hartstocht en verlangen.
2: Nou, ik denk dat vooral het poëtische aspect. Dat is wat Bert is natuurlijk ontzettend bezig met het schrijven van mooie zinnen, van poëtische taal, maar ook hele duidelijke taal. Want we krijgen altijd de feedback van het publiek van: wij verstaan dit, wij voelen dit. En dat is. Daar hoort. Ja, kennelijk een soort melancholie bij.
0: Dat is wel een mooi compliment, Bert.
1: Nou, dat is ook heel fijn om te horen. En dat krijgen we inderdaad vaak te horen. En dat is dat teksten herkenbaar zijn. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het mooiste compliment wat je kan hebben. Want iedereen, dat vind ik ook heel belangrijk bij het schrijven van een tekst. Dat het niet een tekst is voor mezelf. Maar dat andere mensen zich erin kunnen verplaatsen.
0: Ja.
1: En vaak ook vaak hetzelfde hebben meegemaakt. Dus misschien net anders, maar toch.
0: Ja, dat het herkenbaar is.
1: Dat het herkenbaar is.
0: Je hebt ook een boek geschreven.
1: Klopt.
0: De wereld wacht op mij.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ook naar aanleiding van een liedje.
0: Naar aanleiding van welk liedje?
1: Nou, de wereld wacht op mij, zo heet het liedje.
0: Zo heet het liedje.
1: We hebben het alleen nooit op plaat gezet.
0: Waarom niet?
2: Dus de mail
1: nou, hij staat. Nee, dat is niet helemaal waar. Ik heb hem samen met Guus Westdorp.
0: Ja.
1: Heb ik hem op een cd'tje. Want in dat boek zit ook een cd'tje. En daar heb ik 5 liedjes opgenomen met de pianist Guus Westdorp.
0: Oh,
1: en
0: ja.
1: Daar hebben we hem toen wel.
0: Ja, Guus Westdorp is natuurlijk een hele goede pianist.
1: Fantastische pianist.
0: Veel werk van Ramses Shaffy ook uitgevoerd.
1: Ja, klopt.
0: Kijk nog eens aan, zeg. En daar staan in dit boek, wat dus heet De Wereld Wacht Op Mij, staan daar alleen de liedteksten in, of staan er ook teksten in die buiten Bender om zijn geschreven?
1: Ja, er staan eigenlijk ook gedichten in, staan korte verhalen in en een aantal liedteksten, maar
0: het meeste los.
1: Paar, ja.
0: Ook overal te verkrijgen. Welke uitgeverij is het? Knipscheer.
1: Knipscheer, ja.
0: Nou, kun je het ook weer vinden. En ook weer vast via de site van Bender te vinden.
1: Ja. Zeker.
0: Goed. Wat zullen we doen? We kunnen kletsen. We kunnen ook nog een liedje laten horen. Zeg het maar. Ik ben voor een liedje.
1: Is goed. Doen we dat.
0: Ik wil zoveel teksten uitleggen. Ja. We gaan luisteren naar Bender van een album Nooit Weg Geweest. Het nummer Los.

0: Applaus hoort er altijd bij, want dan weet je zeker dat het een live nummer is. Nooit weg geweest, dat is het album van Benter. Daarvoor hadden we Bert, voorheen Bertje Vissers, de gast. Die dus ook kunt horen op dat nummer Wonder van Benter, met dat mooie commentaar van Evert de Napel. En op de bas in Benter al jarenlang Jos Kaspers. Hartelijk dank, heren. Nog heel veel succes met jullie, mag ik toch wel zeggen, roemrijke carrière.
1: En dankjewel.
0: Als je het album dus wilt krijgen of wilt beluisteren of gewoon in huis wil hebben, op cd of lp, dan kun je naar bendermuziek.nl. Heel goed. Dank jullie wel. We moeten door met onze vaste rubriek.
2: NH.
3: Tekst en uitleg.
2: Het vergeetmeliedje.
4: Vergeetmeliedje.
0: Ja, en bij de vergeetmeliedjes krijgen we altijd de meest uiteenlopende verzoekjes. En ja, dat kan variëren zoals in het vorige uur. Een lied van het Eurovisie Songfestival uit 1973. Maar daar zitten ook liedjes bij van artiesten die we ook nog misschien nog wel kennen als DJ op de radio. Dan noem ik de naam Gerard de Vries. En Robert die wilde heel graag een nummer horen van Gerard de Vries. Die heeft allemaal van die praatnummers ook wel gemaakt. Nou, een van de met de moraal er ook altijd in. En een van die moralistische nummers is het spel kaarten.
5: Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant? Vroeg de officier. Hij zat de kaarten in de kerk, was het antwoord. Wat heb je daarop te zeggen, knaap? Zei de luitenant. Heel veel, was het antwoord van de bewuste soldaat. Dat zullen we hopen. Want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook. De soldaat zei: luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen. Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar één God is. En de twee vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigde van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

Carla Bruni was dat met La Dernière Minute. En het is ook inderdaad de laatste minuten van dit programma. Dus dat komt heel mooi uit. Straks na 12 uur kun je gaan luisteren naar Ron Kas met adres onbekend. Volgende week hebben we weer een nieuwe tekst en uitleg. Dan duiken wij met schrijfster Nadine Barroso in een heel spannende kwestie. Namelijk, zij beschrijft het verhaal van een familieweekend. Nou, ik weet niet of je zelf wel eens met een familieweekend bent meegeweest. Maar er kan van alles gebeuren. Goed, wat mij betreft nog een hele gezellige zondag. Tot volgende week.

0: Vink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud. En is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
1: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250. 10 jaar garantie. 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
3: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Ik ben Rosa uit Amsterdam.
8: Ik ben Ron uit Zuidoost-Beemster.
9: Ik ben Marianne uit Amstelveen.
10: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
11: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Marije uit Alkmaar.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: NH. 12 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle, niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners hun auto wegrijden. De 3 inzittenden daarvan zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is in fysiek goede toestand, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen, vooral in de middag, regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
16: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
17: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
18: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl.
19: En vervolgens heeft MHK keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
22: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
23: Dit is een uittip.
24: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
23: Dit was een uittip.
25: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
27: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
28: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
27: Hoe dan?
28: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
29: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
26: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
30: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
31: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
32: Drie sterren slot.
31: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
33: Rechtstreeks vanuit het kloppend hart van KRO-NCRV. In samenwerking met de

0: adres onbekend.
1: Goedemiddag allemaal. Ja, het is behoorlijk druk hier. Zet toch ook eens die stap terug. Niet uit nostalgie, maar vooral om verder te komen. Vooruit en die stap terug kan ook, wat is het, een maandje geleden zijn. Peter Vatels is hier met zijn zoon. Jij schreef, ik heb iets waardevols meegemaakt. En dat was als inleiding van een vader-zoon weekend dat haast mislukte. Het was 8 mei, dat is belangrijk, vrijdagavond laat. We hadden samen gegeten en wilden de bus gaan pakken in Hoorn. Het weekend in. Maar ja, wat doen, Peter?
2: Ja, we gingen naar de bus en ik pakte eigenlijk mijn telefoon. Ik wist dat er nog niet zoveel meer op staat. Maar wat was het probleem? Hij was dus helemaal leeg eigenlijk. Dus, en toen zei ik tegen Mees van, nou, heb jij nog een pasje voor de... Een bankpasje. Gelukkig, hè? Ja. En Mees had gewoon een bankpasje, dus geen probleem. Mees die checkte in en die zou dan even een kaartje voor mij kopen. En dan, maar hij lag pasje op de automaat voor de bus. En hij werkte niet. Dat hebben we een stuk of 3-4 keer geprobeerd.
1: En die bus gaat ook een keer weg natuurlijk.
2: En die bus gaat, die zei van ja, dan gaat het niet door. Dus we stonden eigenlijk alweer buiten. En toen zeg ik, ja, maar ik wil toch mee.
1: Het was een lege telefoon. Wat zei je zoon? Pap, wat ben jij? En wat ze tegen mij ja, hadden gevoeld, ben jij een boemer?
2: Ja, die was niet blij met me, nee. Meest. Maar ja. En, maar toen kwam er een jongen die zei, oh, moet er een kaartje gekocht worden? En hij pakte zijn bankpasje en legde zo op de... Een betaalautomaat. En het kaartje was gekocht. En iedereen die keek zo van, ja, nou, dat is... jullie kunnen mee dus.
1: Zo, maar zo'n jongen doet dat gewoon helemaal vrijwillig. Hij hoort dit gebeuren. Ja. Wat heeft hij afgerekend? Mag ik dat weten?
2: Wat zeg je?
1: Wat heeft dat gekost? Weet je dat?
2: Dat kaartje was niet 3 euro, maar 15 euro. 15,50. Dus dat is... En toen zei hij draaide zich om naar me. Hij zei, nou, cadeautje, zei hij.
1: Jeetje, man. Was niet zo, maar hij kende jullie helemaal niet.
2: Hij kende ons helemaal niet. Hij was gewoon, hij stond gewoon bij in zo'n rijtje die allemaal nog even de bus in moesten. Hij betaalde dat kaartje en hij liep ook gewoon gelijk eigenlijk naar achteren. En toen gingen we bij hem zitten en toen probeerde ik eigenlijk een beetje een gesprek met hem te doen. Maar hij was niet iemand die heel veel praatte. Maar ik zei, ja, ik vind het cadeautje is eigenlijk al dat wij mee kunnen nu. Maar we willen het wel terugbetalen. En toen hebben we zijn telefoonnummer in Mees. Want Mees had wel een telefoon die het nog deed. hebben we erin gezet. Maar op de een of andere manier, Mees.
3: Ja, ik had gecheckt na het weekend, maar hij was verdwenen. Uit mijn contacten.
1: Is allemaal niet heel erg handig, hè? Dit?
2: Nee.
1: Ja, dat is eigenlijk nu allebei niet, hoor.
2: Ja, nee, we zijn niet zo erg handig met telefoons, denk ik.
1: Maar door deze jongen ging dat weekend wel door.
2: Ja, dat was echt geweldig.
1: Want dus we moeten deze jongen hebben om hem alsnog te bedanken?
2: Ja, we moeten echt ten eerste bedanken dat hij zo spontaan eigenlijk je helpt. Dat is gewoon prachtig, natuurlijk. En ik wil natuurlijk ook gewoon dat geld teruggeven. Dat is,
1: maar hij is heel bescheiden, dus de vraag dat die dan reageert, is een, ja, dat is een lastige vraag.
2: Ja,
1: beschrijf deze jongen eens.
2: Hij praatte heel zacht, dus ik heb gevraagd wat zijn naam was. En Nodi kwam eruit, dat is bij mij blijven hangen. Tenminste, dat denk ik eigenlijk dat zijn naam is. Hij is niet zo groot, 1,60 denk ik. 1,65 zal het zijn.
1: Hoe zag hij eruit?
2: Hij heeft een donkere huidskleur, Afrikaanse... jongen.
1: Leeftijd?
2: Een leeftijd tussen de 17 en ongeveer 22, denk ik.
1: Jaar of 20?
2: Ja.
1: En het was busstation Hoorn?
2: Ja, en het was om rond 11 uur met de bus. En die bus die ging naar Den Helder. En wij gingen dus naar Wieringenwerf.
1: En waar stapte hij uit? Want dat is belangrijk.
2: Ja, hij stapte uit bij Middenmeer. Dat is een. En daar had hij een opvouwbare elektrische fiets. Had hij mee.
3: Fatbike.
2: En voor de rest hebben we eigenlijk niet... Omdat hij niet zo... hij was niet zo erg praterig. Hè?
1: Nee, niet zoals jullie.
2: Dus hebben we hem bedankt. Maar ja, dat willen we eigenlijk op een betere manier doen niet. Eigenlijk.
1: Ja, dus wij zoeken Nodi. Hij krijgt het volle licht op 0800 30 30 300. En jij gaat natuurlijk elke dag kijken op het busstation, horen of je hem weer tegenkomt.
2: Ja, ik ben regelmatig eventjes... dan rijd ik even naar die busstation. Even kijken of hij daar staat, want ik zou hem zo herkennen als ik hem zie.
1: Ja, maar het is niet gebeurd. Anders had je hier niet geweest. Of je hebt hem gisteren gezien, je denkt ik ga eerst het verhaal vertellen en dan zie je. Is niet gebeurd, hè?
2: Het is nog niet gelukt, nee.
1: Zoeken @adresonbekend.nl voor Noddy, een donkere jongen van een jaar of 20, ergens tussen Horen en Middenmeer. Daar stapte hij uit.

0: Goes On, Maurice White, Phil Bailey op de achtergrond, Earth, Wind and Fire. De zoekbrigade is nu al druk. Anne Groenman, dat moet al gaan. Er was één zoektocht te gaan. Nobele Nodi op zijn vetbike.
1: Ja, nog geen reacties hoor, dat zou wel heel snel zijn. Maar wij zitten meteen even te kijken naar die dienstregeling. En ik denk dat jullie samen in bus 134 of 135 gezeten moeten hebben. Zegt dat iets?
2: Nou, 132, oh. 134, ja.
1: Dat... Ja, want die rijdt daar tussen Horen en Middenmeer. Dus nou, ja, het is een heel long shot natuurlijk. Maar misschien zijn er wel chauffeurs of medereizigers die ook vaak dat traject nemen en die Nodi met zijn fatbike wel eens tegenkomen.
2: Ja, er zaten twee chauffeurs. Toevallig reed die ene chauffeur gewoon mee. En het is eigenlijk de eerste halte en het is volgens mij 32. En hij gaat naar Den Helder.
1: Kijk, ja, de bus dat helpt gaat allemaal, toch?
2: Helemaal daarna Den Helder, ja.
0: Nou, de dienstregeling hebben we.
3: Volgende week viert Stella haar 55ste verjaardag. En dat is pas de eerste verjaardag waarop ze weet wie haar beide biologische ouders waren. Ze is geboren in Amsterdam uit een buitenechtelijke relatie. En om die reden meteen na haar geboorte in 1971 afgestaan aan een Rotterdams echtpaar. Van moeder weet ze genoeg. Nu vader. Joop Swijnsbergen.
0: Stella van Loo, je bent een Amsterdams-Rotterdamse combinatie. Hoe is dat?
4: Jazeker, dat ben ik. Dat is wat mij betreft geweldig. Best van twee werelden.
0: Daar gaan we achterkomen vandaag.
4: Ja.
0: Wat voor jeugd had jij?
4: Ik had een goede jeugd. Ik ben opgegroeid bij twee adoptieouders met een adoptiebroer. En wij hadden het gewoon goed met elkaar. Liefdevolle ouders, lieve broer. Helaas zijn mijn beide ouders overleden. En dit is hoe ik het me herinner. Liefdevol.
0: Ja. Ja, wanneer is het voor jou gaan spelen dat jij je biologische ouders niet kent?
4: Dat ik ze wilde leren kennen, bedoel je?
0: Ja.
4: Ik was wel een nieuwsgierig kind. Dus al vrij jong wilde ik dat weten. Ik was eerst heel erg gefocust op mijn moeder. Die heb ik leren kennen toen ik ongeveer 20 was.
0: Hoe was dat?
4: Dat was gemixt. Dat was ook mooi. Om te weten wie je moeder is, leuke en goede gesprekken met haar gehad. En uiteindelijk werd het voor haar een beetje moeilijk. Zoals denk ik voor veel moeders die een kind hebben afgestaan.
0: Ja. Is zij er nog?
4: Nee, zij is helaas overleden.
0: En waar we vandaag voor zijn, kon zij jou meer vertellen over je biologische vader?
4: Heel Semier heeft ze mij ooit een naam en een zeer waarschijnlijk beroep genoemd. Maar zo Semier dat ik het niet... Ja, ik heb het wel opgeslagen, maar niet per se serieus genomen toen. En ik weet dat ik daar toen op door heb gevraagd. Dat is natuurlijk wel heel veel jaar geleden. En ze wilde daar gewoon niet zoveel over kwijt.
0: Je hebt nu wel een naam, dat is Joop Swijnsbergen. Je schrijft het een beetje op z'n Duits, met S-C-H-W-E-I. Dus Schwein, maar je zegt Swijnsbergen. Heb je die naam dan niet van haar?
4: Nee, die voornaam dus wel. Ze heeft mij wel ooit Joop genoemd, de taxichauffeur. En ik vond dat zo'n vage omschrijving. Ik dacht, ja, wat moet ik ermee? En te meer ook omdat ze daar niet per se op door wilde praten. Ik weet wel dat ik vragen heb gesteld, maar dit was het. En dit blijkt het dan nu te zijn.
0: Hoe weet je dat?
4: Aan de hand van DNA. Ik heb een DNA-test gedaan een aantal maanden geleden. En ik heb een hele goede, lieve genealoog in de hand genomen. En zij is speurneus ten top. Dus zij heeft uit kunnen vinden via allerlei databanken. Kwam ze op een richting. En toen moest natuurlijk nog de familie van de Swijnsbergen-familie bereid zijn om ook te testen.
0: Dat hebben ze gedaan?
4: Dat hebben ze gedaan. Ja, daar ben ik ze zeer, zeer erkentelijk voor.
0: Toen had je dus een uitslag.
4: Ja.
0: Maar je had ook zijn familie. Hebben zij dan niet de verhalen voor je over jouw vader?
4: Misschien hebben ze die wel, maar die willen ze niet met mij delen. Voor hun was... daar hangt iets omheen. Dat is mij niet helder. Maar er is in ieder geval voor hun aanleiding om geen contact met mij te hebben. Omdat men deze verhalen in ieder geval niet met mij wil delen. En zodoende...
0: Dan moeten we het eigenlijk niet van de familie hebben. Maar gewoon van iedereen die hem gekend heeft. Deze man, die leefde tot 2007. Wat weet je al van deze Joop? Behalve dat hij taxichauffeur was in Amsterdam?
4: Ja, zeer waarschijnlijk taxichauffeur. Wel tot een jaar of tot in de jaren 90. Het was een lange blonde meneer. Misschien wel een beetje rossig. Hij had de bijnaam Lange Joop of blonde Joop. Veel rondom de Zeedijk werkzaam, actief. Geen idee hoe ik dat moet omschrijven.
0: Nou ja, ik zie ook een foto van hem op adresonbekend.nl. Ja. Hij had ook Stevige Joop kunnen heten.
4: En de vraag lange is Stevige Joop.
0: Dat weten we allemaal. Maar hoe was hij van binnen? Vul dat aan.

0: exportproduct Shocking Blue. Venus in adres onbekend. Hij zou woensdag 92 zijn geworden. Johannes, wij zeggen Joop Swijnsbergen. Hij stierf 19 jaar geleden. Is getrouwd geweest. Namen gaan nu wel gelden. Annie Flinkervleugel. Ze kreeg in 1965 een dochter. Monique Swijnsbergen. Stella, zoeken we Monique, die dochter ook, je halfzus?
1: Ja, wat mij betreft, als zij open daarvoor staat. Want mij is niet helemaal helder of zij van mijn bestaan af weet en hoe dat dan zou kunnen vallen. Ik zou me voor kunnen stellen dat dat niet heel leuk is om allerlei situaties te leren kennen, zeg maar. Als
0: je die ervaring
1: bent.
0: Heb je natuurlijk ook al een beetje in de familie Swijnsbergen. Met Maria Govers heeft hij een dochter in Amerika. Ze heet Helena, zien wij. Denk jij dat zij voor jou openstaat?
1: Met haar heb ik contact via Facebook. Zij is echter niet opgevoed door Joop. Dus zij kan mij niet veel verhalen vertellen. En dat is toch wel hetgeen waarnaar ik op zoek ben.
0: Zeker. Dan zijn er natuurlijk twee kanten. Je hebt een vader en een moeder. Die ben je aan het ontdekken. Tot nu toe komen daar niet al te veel verhalen uit. Ontmoedigt dat?
1: Dat ontmoedigt wel. En dat is ook waarom ik hier best lang mee heb gewacht. Maar uiteindelijk toch heb gedaan.
0: Ja, toen jij, Stella, werd geboren in 71... was hij dus taxichauffeur in Amsterdam. Standplaats De Zeedijk zou kunnen. We hebben veel oude adressen.
1: Ja.
0: De Tsaar-Peterstraat, Ravenwerf vanaf 1976. Joop kreeg dus opgeteld minstens 3 kinderen met jou erbij. Dan was hij dus misschien nog wel taxichauffeur in de roerige jaren 70. Reed hij misschien ook wel in zo'n beige Mercedes over de wallen en rond de drugs. En heeft hij misschien nog de taxioorlog van de jaren 90 meegemaakt.
1: Zou zomaar kunnen.
0: Wat voor man was dat, hè?
1: Ja, we gaan het hopelijk ontdekken.
0: Weet jij het?
1: Een stukje. Nee, ik
0: heb
1: weet
0: jij daar
1: niet.
0: Een beeld bij?
1: Nou, ik heb daar wel een beeld bij, maar ik zou heel graag willen weten of het klopt, dat beeld. Ja, ik denk dat we daar allemaal een beeld bij hebben.
0: We gaan kijken of we dat in laagjes kunnen doen via de zoekbrigade. Anne is hier ook al dagen mee bezig. Ik zie er hokjes in en uit lopen. Wat levert dat op, Anne Groenman?
2: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart. We zien daar ook dat hij samen met zijn vrouw Annie in 1964, dus niet 65 wat jij dacht, een dochter krijgt, Monique. Zij is dan dus jouw halfzus. Dus ik zou zeggen 0800 30 30 300 voor iedereen die haar kent. Wie weet staat ze er wel voor open vandaag. En ondertussen hebben wij vast rondgebeld naar cafés op de Zeedijk, waar jouw vader dus vaak kwam met die taxi. Bij café De Zeemeeuw nam een mevrouw op en we vroegen haar of zij lange blonde Joop Swijnsbergen misschien gekend heeft.
3: Nee, dat zegt mij niks. En mijn man is zelf ook taxichauffeur geweest. Ook in de jaren 70 tot 90, dus... Nee, je weet geen taxinummer?
2: Nee, we weten geen taxinummer. Tenminste, jij ook denk ik niet.
1: Nee,
2: hè?
1: Zeker niet.
2: Nee, wisten we dat maar. Maar ja, we dachten wel, hopelijk kan deze mevrouw wel even voor ons rondvragen daar op de Zeedijk.
3: Ik kan je nu even verder niet helpen. Want ja, misschien als ik een foto van hem zie. Maar ja, ik ben hier niet zo heel veel dus. En die naam die zegt me eigenlijk niet zo heel veel.
2: Nee, ik zei wel tegen haar. Gelukkig staan er 2 mooie foto's van Joop op adresonbekend.nl. Kijk daar thuis vooral ook even naar. En verspreid hem door heel Amsterdam. De vraag is, wie was net als Joop taxichauffeur in de jaren 70? Wie stapte wel eens bij hem in de taxi? Wie kent zijn dochter Monique op 0800 30 30 300?

0: Als je er maar bent voor elkaar, liefde hoeft niet altijd perfect te zijn. Work for that love, Tangerine en het Gospel Choir uit Amsterdam-Zuidoost.
1: Word ik gezocht?
0: Het zal je maar gebeuren. Jan zoekt zijn vader. Zijn moeder Maria Ariaans kwam heel onverwachts op zijn pad. Moet je dit horen. Jan kreeg verkering met Joke. En hij vond haar in zijn woorden superleuk. En hij voelde zich ook verwant met haar. Ja, en toen gebeurde het. Hij kwam erachter dat deze liefde Joke zijn halfzus was. Joke nam hem mee naar huis. Zo zag hij zijn eigen moeder voor het eerst. Dat was bovenal vreemd.
2: Ik weet je, het blijven onbekenden voor je. Dat, ik heb niet het idee dat je daar een relatie echt mee krijgt. Of, maar misschien wel veel meer rust. Meer dingen begrijpt vanzelf. Als er nu iets is, hey, hebben uw ouders dit of dat? Dan moet ik al zo, weet ik niet. En mijn vader niet. En dan kijkt iedereen je altijd aan van, wat bedoel je?
1: Het contact met moeder Maria Ariaans is beperkt gebleven en ging gepaard met veel drank. Ze woont in Purmerend en met wie had zij iets in 1963? Moeders familie had een café in Borren, Limburg. En moeder Maria is de helft van een tweeling. Zoeker Jan heeft 6 halfbroers en zussen, maar niemand kan vertellen wie zijn vader is.
0: En jij begon als de onbekende vrouw op de foto. Inmiddels weet Frauke dat jij Geraldine Stoof heet. 50 jaar geleden is Frauke getrouwd en jij komt op haar foto's voor in het trouwalbum. Nog eens goed kijken, wie kan dat nou zijn? Op een gegeven moment is het te raden gegaan bij haar stiefmoeder, die niet veel losliet. Nou, dat is een nichtje, zei ze uiteindelijk over jou, Geraldine.
3: Dit jaar zijn wij 50 jaar getrouwd. En dan zit je de albums een beetje door te bladeren. En dan hebben wij nog steeds altijd zoiets van, maar ja, waarom was zij op onze trouwerij? Wij kunnen haar helemaal niet. Waarom heeft mijn stiefmoeder haar uitgenodigd?
1: Tja, waarom heeft stiefmoeder deze Geraldine Stoof uitgenodigd, terwijl er vooraf en ook na de bruiloft nooit contact met haar is geweest? Geraldine moet nu 72 jaar oud zijn. Ze komt uit Den Haag. En ze moet dan een nicht zijn van Elisabeth Stoof, die trouwde met Dirk de Wal.
0: Als je lang aan iemand van toen denkt, moet je ook vooral eens aan adresonbekend.nl denken. En als je heel lang aan iemand denkt, ja, dan heet je Wil Rietveld. Ze is inmiddels 88 jaar oud en dacht, nu moet ik nu of nooit achter Riet Veenendaal aan. Dus, mevrouw Veenendaal, u komt uit een gezin met meerdere tweelingen. Greetje en Geertje heet er één. En Wil voelde zich thuis bij u. Geld was er niet. Jullie deelden graag.
4: Een gebakje was pure verwennerij. En zij had geld. Hoe ze dan kwam, weet ik niet, maar zij had geld. En toen zijn we naar een, ik geloof een Angeren, maar dat weet ik niet zeker meer. En dan kon je uit zo'n automaat een gebakje trekken. Nou, en dat vond ik heerlijk. En ook puur luxe.
1: Ja, Riet Veenendaal hoort bij gebak uit de automaat in de jaren 50. Toen ze woonde in een gezin van 8 kinderen op de Westerdijk in Utrecht. Daar zaten Wil en Riet ook naast elkaar op de huishoudschool. En vader Veenendaal was kolenboer.
5: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Ja, dan denk je, dat moet een heel leuk meisje zijn, die Eileen. Maar ze is bedacht voor het liedje. Ze bestaat niet echt. Dexys met Night Runners.
1: Ik heb al eindeloos gezocht op de naam Rien Hoogland uit Den Dolder. Wat waren we veel samen. We voetbalden in het bos, tennisten op Dennendal, biljarten in de kantine. Beste vrienden vanaf de lagere school. Later, in 1988, was Rini op de reunie die ik heb georganiseerd. Dat vroeg om meer. Maar dat kwam er niet.
0: Nog niet, Maurice Stoelinga. Jij doet zo je best om Rien terug te halen. Wat hebben jullie samen meegemaakt?
2: Oh joh, nou ja, dat van alles en nog wat. Ruzies en dingen. Je kan zo gek niet opnoemen. Echt... Gewoon veel leuke dingen.
0: En lag dat aan hem of aan jou?
2: Oh, allebei. We konden goed met elkaar. Vooral veel gesport samen, zeg maar. Dat was wel leuk, eigenlijk. Ja.
0: Wat zie je voor je bij Rien?
2: Tennissen. Kijk, we woonden in Londen allebei. En daar had je natuurlijk vroeger op Dennendal zitten. Nu wordt het op een andere manier gebruikt, geloof ik. Maar het was toen anders. En toen had je nog veel meer personeel. En er waren veel meer voorzieningen voor het personeel ook. En wij kwamen daar gewoon vaak. Want dat terrein was vrij toegankelijk. Dus wij kwamen daar vaak. En het was wel een FC Knudde tennisbaan. Of een toestoeptegels die scheef lagen en zo. Maar goed, dus daar hebben we heel wat uurtjes doorgebracht, zeg maar. En daarnaast zat dan ook een soort van kantineachtig iets. Een restaurantje dingetje. Dat was ook eigenlijk van personeel. En daar stond wat biljart dan ook. En een groot voetbalveld zat er ook nog bij. Dus dan ging hij doelschieten, ik keepen. Maar die dingen allemaal. Dat was leuk.
0: Ja. Ja, je hebt hem jaren later nog eens teruggezien op een door jezelf georganiseerde reunie. Was hij toen nog dezelfde Rien voor jou?
2: Nou, volgens mij was die niet echt heel veel veranderd. Ik weet nog dat mijn jongste zoon destijds pas geboren was en zo. Maar daar was hij wel heel nieuwsgierig naar, want dan wilde hij wel even kijken. Dus nieuwe s'avonds. Ik kom maar even kijken, hij ligt te slapen. Dus even meegelopen. Dus dat was wel leuk eigenlijk, ja.
0: Ja, ik vraag dat ook omdat wij 4 jaar geleden al een Rien Hoogland zochten. En zonder overdrijven was deze Rien het idool van een Erik van Leeuwen. Luister even mee.
2: Ja.
3: En zit zo'n hele klas vol. En er zit op die ene laatste bank zit er een vent met lang blond haar. Ja, en die zegt, kom naast me zitten. En denk bij mezelf, ik? Ja, draai je eerst om, dan bedoel je een ander. Ja, en dan leer je zo'n vent kennen. Dat is een hartverschuiving voor me. Redelijk conservatief gezin waar ik uitkwam.
0: Ja.
3: Ja, en als je dan een jongen tegenkomt die zo excentriek uitziet.
0: En deze Rien leek op Sting van de Police en Erik keek tegen hem op.
3: Als je dat 40 jaar later nog bezighoudt, ja.
0: Dan is het een idool.
3: Ja, voor mij wel.
0: Droom je wel eens van hem?
3: Ja, zeker wel. Gebeurt ook. Ja, joh man, ik heb een grote bek, maar een klein hartje. Ik ben de Uberjanker, hoor.
0: Rien is daarna snel gevonden. Hij heeft dat ook lachend toen aangehoord. En hij vertelt wat hij na school is gaan doen.
4: Ja, ik ben bewust Amsterdam ingegaan. Omdat ik vond dat ik daar deel van moest uitmaken. Zeg maar. Dus echt niet alleen maar in een gekraakt huis zitten, maar ook echt onderdeel zijn van de kraakbeweging. Opkomen voor de, of tegen de leegstand. Ja, het was echt toen 24 uur per dag was je daarmee bezig.
0: Tegenwoordig helpt hij jongeren met een beperking. Maurice, herken jij deze Rien? Is hij ook de jouwe?
2: Zeker, zeker. Hij was gewoon veel verder dan dat. Hoewel we even oud zijn, maar hij was veel verder dan dat ik was in zijn doen en laten en zo, weet je. Dus wat ik nog weet, daar was ik heel jaloers. Ook ik kom uit een conservatieve gezin. Hij ging gewoon toen hij 14 was, of 13, 14, ging hij met een ander vriendje van hem, ging hij gewoon te brommen naar Texel, weet je. Dus daar keek ik. Ik denk van, ja, hoe doet hij dat dan? Hoe kan dat nou, joh? En hij was gewoon heel vrij in zijn doen en laten, weet je. Of, ja, ik weet niet of hij dat leuk vindt. Ik dat zeg, maar hij had op een gegeven moment ook. Ik zat in Soest op school en ik kom terug fietsen. Ik fiets langs de spoorlijn terug. En van Soest naar Den Dolder terug, zeg maar. Dan rijdt dus een groot deel door het bos heen langs de spoorbaan. Komt er een keer een autootje keihard op me afrijden. Ik denk, wat is dit nou? Want daar kon je, dat was een soort fietspad. Daar mogen helemaal geen auto's rijden. En dan had hij van een vriend van hem, die zijn broer, die had een autootje uitgeleend aan die vriend van hem. Terwijl die nou ook 14, 15 was of zo. En dan waren met z'n tweeën gewoon in het autootje aan het rondrijden. Nou ja, nou, dat soort dingen, weet je. Dan denk ik van, hoe dan?
0: Ja, en hij wist dus nog wie schoolvriend Erik was. Zou hij nog weten wie jij bent?
2: Ik vermoed van wel, eigenlijk. Ja, vast wel.
0: Ja, want jij maakte ook wel indruk, denk je?
2: Nou ja, ik was... Ik, dat, Ja, misschien op een negatievere manier. Zeg maar.
0: Hoe dan?
2: Ja, wij woonden vlakbij een bos, ik woonde er tegenover. En dat speelden we ook vaak, weet je wel. En toen we heel veel jongen waren, dan dacht ik, ja, cowboytje spelen en weet ik veel allemaal. En dat soort gedoe, weet je wel. Ja. En, maar dan kon ik niet zo heel goed tegen mijn verlies. En dan begon ik met stenen te gooien en zo, weet je. Dus, dus de harder ik ging gooien, dus de harder moesten zij lachen. Ja, ja. Dus dat soort dingen, dat maakt wel mee.
0: Ja, weet hij dit nog? Rien, we hebben jou waarschijnlijk zo weer nodig.

0: California Soul is geschreven door Ashford & Simpson en gezongen door Marlena Shaw. Rien Hoogland, daar gaat het over. Die maakte indruk, reed op zijn poeg 14 jaar oud naar Texel, was druk in de kraakbeweging, werkte bij de Melkweg, tegenwoordig met jongeren. Ja, Anne, hoe moeilijk was het?
1: Nou, het is een makkie natuurlijk. Wij hoefden niet lang te zoeken, want we spraken Rien 4 jaar terug en hij heeft nog altijd hetzelfde nummer. Hij weet nog goed wie jij bent, Maurice. En dus is Rien Hoogland weer gevonden vandaag.
2: Hey. Ja, alleen toen ik aan het luisteren was, dacht ik, ja, is het hem wel? Want volgens mij heb je je baard in de keel. Ja, van die auto, daar heb ik geen actieve herinnering.
3: Nou, wees maar blij.
2: Misschien was het Ronald Thijs, dat zou kunnen.
3: Ronald Thijs, klopt, ja.
2: Je had zo'n interne woede, volgens mij, die dan soms in één keer naar boven kwam, had ik het idee.
3: Dat zou zomaar kunnen, ja.
2: Ja, dat was best gevaarlijk, ja.
4: Oh, is dat overgegaan, Maurice?
3: Ja, wees niet bang. Dat is al 40 jaar geweest.
4: Ja, mildheid met de jaren.
3: Jazeker, en verstand met de jaren. Ja.
2: Wat ik nog kan herinneren, daar ben ik het meest, daar was ik jaloers op. Het eerste computerspel in Nederland, Pong, die had jij.
3: Oh, dat zou best kunnen. Dat weet ik dus helemaal niet meer. Ja.
2: Het tafeltennisspel, zeg maar.
3: Ja. Ja,
2: dat is heel vaak van mij. Ja, tegenwoordig tafeltennis ik met een Syrische vluchteling. En dat is dan weer 30 jaar geleden. Maar dat is wel heel leuk.
3: Zeker leuk.
2: Om weer te doen.
4: Rien, jouw verleden, zo blijkt vandaag dan wel, want je wordt voor de tweede keer gezocht, heeft wel indruk gemaakt.
2: Ja, ik weet niet of dat een mannending is. Een man op een gegeven moment van een bepaalde leeftijd die... die kijken dan weer terug op dingen of zo.
4: Nou, met een zekere bewondering ook nog wel.
2: Dat is altijd fijn om te horen natuurlijk. Jij was wel degene die dan de reunie voor elkaar had.
3: Weet je dat nog, toevallig?
2: Ja, dat weet ik wel, ja. Ja.
4: Heb jij, Rien, die Erik van Leeuwen die jou de vorige keer zocht, 4 jaar geleden, ooit nog gezien daarna?
2: Ja, we hebben 1 keer afgesproken in Utrecht in een café. Dat was toen... in het begin toen we elkaar tegenkwamen was dat een beetje gek. Want eerlijk gezegd, ik herkende hem toen niet. Maar toen we eenmaal weer zaten en over dingen hadden... Zijn fijn dronken geworden, laat het zo zeggen.
4: Is dit ook een uitnodiging voor jou?
3: Ja, dat lijkt me hartstikke leuk, ja. Serieus.
2: Ja.
3: Echt?
2: Nou ja, als jij die pong weer tevoorschijn haalt, zeg maar, dan... in de originele doos, hè?
3: Ja, dat gaat niet worden.
4: Nou,
2: hartelijk dank. En ik ben benieuwd wie nummer 3 over een paar jaar wordt.
3: Het is wel komisch eigenlijk. Ja. Nee, het is echt leuk. Ik ben echt leuk. Ja. Super.
2: Oké.
3: Rini, bedankt.
2: Ja hoor.
3: Tot snel. Hoi.

0: wat hij mist.
1: Ja, zo is het ook wel weer. Als het er niet is, door de dijk. Stella hoopt op verhalen over haar vader, waarvan ze nog niet zo lang weet, Joop Swijnsbergen. Hij komt naar voren uit een DNA-test, leefde van 1934 tot 2007, zeg ik uit mijn hoofd. Ik geloof dat klopt. Het voltrok zich deels in de taxicentrale rond de Zeedijk in Amsterdam. Anne voor de verhalen.
2: Ja, er komen veel reacties binnen uit de Amsterdamse taxiwereld, maar nog weinig concreet over Joop. Behalve dat hij altijd in grote Amerikaanse auto's rondreed. Nou ja, goed. Blijf ons vooral bellen op 0800 30 30 300. Wij denken dat hij aangesloten was bij TCA, de taxicentrale Amsterdam. En dat bedrijf bestaat nog altijd, dus Ellen van de redactie besloot om een poging te wagen en ze werd doorverbonden.
3: Welkom bij TCA. Wij verbinden u door met een centralist.
4: Dit is een Peter.
5: Met Ellen van het radioprogramma Adres Onbekend. Ik bel u eigenlijk even met een gekke vraag. Het gaat namelijk...
4: U bent nu verbonden met de centrale. Die moet ik helaas vrijhouden.
5: Dat voor snap ik, ja.
4: Klanten. Dus je kunt met al uw vragen of uw verzoek of kunt je een e-mail sturen naar info@tcataxi.nl.
5: Super, hartstikke bedankt.
4: En dan fijne dag.
5: Doeg.
2: Ja, kort gesprekje. Ik snap het ook wel. Die lijn moet natuurlijk vrij blijven voor klanten.
1: Zijn wij hier ook zo zakelijk bij de telefoon?
2: Nee hoor, zeker niet. Bij ons mag je altijd bellen. We hebben alle tijd voor je. De mail is inmiddels verstuurd en binnen TCA wordt nu wel rondgevraagd of iemand een lange blonde Joop gekend heeft. En ondertussen hebben wij ook contact gezocht met Sander het Sas. Hij schreef het boek De Taxioorlog en hij heeft dus heel veel connecties in dat wereldje. Ja, kan hij ons misschien verder helpen?
6: Het zegt mij op het eerste oor, zal ik maar zeggen, helemaal niks. Dus dat is, maar dat wil niet zeggen dat die man... Kijk, er zijn heel veel mensen die ik ken, ook uit die periode, die zijn naam ongetwijfeld wel moeten kennen.
2: Ja, en die mensen moeten we dus hebben vandaag. Hij tipt ons alvast twee namen, Jan den Hartog en Kees Meester. Bij hen moeten we zijn, volgens Sander.
6: Ja, zeker. En zij kennen ook weer heel veel andere mensen. Dus mocht hij bij hun vastlopen, zou ik maar zeggen, dat zij hem niet kennen, dan hebben zij wel weer, weet ik veel, hoeveel namen uit die tijd van mensen die jou ongetwijfeld wel kunnen helpen.
2: Nou, klinkt veelbelovend toch, Stella? Laat die chauffeurs van toen op de Zeedijk elkaar maar aantikken. Laat die foto van Joop daar maar rondgaan. En bel ons vooral als de naam Joop Swijnsbergen jou thuis iets zegt op 0800 30 30 300. Dan gaan wij zo meteen achter die Jan en die Kees aan, die misschien meer weten.
7: Heel graag.
1: Ja, het is toch nog best moeilijk, hè?
7: Zeker, ja.
1: Het is nou niet dat iedereen Joop Swijnsbergen kende.
7: Nee, het lijkt een kleine wereld, maar het is natuurlijk ook lang geleden. Dat zou ook een factor kunnen zijn. En misschien is de wereld toch groter dan ik dacht.
1: En misschien moet je er ook blij mee zijn. Hij was beroemd, nog berucht, zullen we dan maar zeggen, in die tijd.
7: Laten we het aanbouwen.
1: Zeedijk, 0800 30 30 300. Nummer gaat vaak rond. Dan hebben we Peter, die wilde 8 mei met zijn zoon gezellig een weekend weg. Het was 's avonds laat. De telefoon was leeg. Toen kwam er een Nodi, of iets wat erop lijkt. Die pinde voor hem 15 euro. En zo konden ze toch nog aan het weekend beginnen. Alleen, jij staat wel eens op dat busstation Horen. En dan werkte hij ook in Horen, denk je?
8: Ja, ik had gevraagd en hij werkt in Horen. En nu denk ik ook dat hij misschien wel in ploegdienst werkt. Omdat je om 11 uur op de bus 135 stapte.
1: Of 32, 34.
2: Ja, er reageert iemand over de online oproep.
9: Ja, je spreekt met Erna Appel. Ik reageer op het bericht op Facebook van Weekend Noddy. De man die wordt afgebeeld, zie ik regelmatig in de supermarkt op de Grote Noord in Hoorn.
2: Jij wordt herkend van de foto, want iemand denkt dat Nodi op de foto staat, maar dat is Peter, dat is niet Nodi.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50. Nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Barten in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken... Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent... en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn... Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Ik ben Silly Billy, woon in Slote Vaart, Amsterdam.
14: Hoi, ik ben Pine. Ik kom uit Noordgewouw.
15: Ik ben Jan Willem. Ik woon aan en op de Amstel.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: 1 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de Israëlische politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De drie inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek weer in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondliepen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later gaat het regenen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
18: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
19: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rabo-dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
20: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
21: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
22: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Oh, heerlijk hier, hè?
26: Ja, eindelijk even niks.
27: Dit is echt nice.
28: Hola, le pongo dos cervezas.
29: Hola, señor. Sí, 2 bier.
27: Voor mij?
25: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
28: Por favor.
29: Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
25: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
30: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
31: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
32: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
33: Wie staat daar dan voor de deur?
34: Nick Velderman.
33: Goedemiddag. Goedemiddag, het is de Goedemiddagshow. Soms moet je hem even erbij pakken, hè? De verjaardagskalender.
34: Wordt het A of wordt het B?
33: Wat gebeurt er?
34: Rondje van het huis.
33: Ja.
34: Maandag tot en met donderdag tussen 2 en 4.
33: Goedemiddag.
34: Goedemiddag.
33: Met Nick Velderman.
34: NH.
33: Adres onbekend.
34: Met Broen Kas.
33: Hier begint de tweede helft van Adres onbekend.

0: adres onbekend.
1: Wij hopen binnen, het is goed radio weer. Wij schaken op minstens twee borden. Alles over de niet gekende vader Joop Swijnsbergen van de taxi in Amsterdam. Voorstellen, Anne.
2: Ja, we lijken langzaam in de Amsterdamse taxiwereld te geraken. Via schrijver Sander het Sas kwamen we in contact met Kees Meester. Hij was zelf taxichauffeur in de jaren 70. Maar Joop Swijnsbergen zegt hem zo snel nog niks.
3: Nee. Ik geloof, ik ben een van de oudste taxichauffeurs die ik kan weten.
2: Oh.
3: Ja, dus wacht even, misschien Joop Swijnsbergen.
2: Nou, wat ik wel kan doen, we hebben wel een foto van hem waar hij op staat. Misschien dat u hem daarvan herkent.
3: Ja, ik stuur die foto maar naar me.
2: Oké.
3: Okay. Ik ken nog wel een paar taxichauffeurs en wat oudere jongens.
2: Ja, kijk, die oudere jongens, daar moeten we het van hebben vandaag. Eén daarvan krijgen we binnen als tip. Die heet Nico de Vree. Die is van jongs af aan tot zijn pensioen taxichauffeur geweest op de Zeedijk. Dus als iemand Nico de Vree kent, laat het dan even weten op 0800 30 30 300.
1: Welkom blijft ook een stuk noordelijker, Nodi, maar dan niet van de taxi, maar van de bus. Het was 8 mei, hij was ontzettend aardig, ontzettend galant, betaalde voor vader en zoon die anders niet op reis hadden gekund. Tussen Horen en Middenmeer. En wij hoopten 20 minuten geleden, nou iets langer alweer, op de andere kant van het verhaal, toen Wil in Word Ik Gezocht vroeg om Riet Veenendaal, een vriendin van, wat is het, 73 jaar geleden. Dat was veel gevraagd. En Wil, we moeten nu zeggen, te veel gevraagd. En dat weet je dus nu al een half uurtje.
4: Ja, daar hou ik rekening mee.
2: Ja, desondanks blijft het natuurlijk wel heel jammer. Maar er is meer nieuws, Wil. Want we hebben wel iemand gevonden voor je die meer kan vertellen over het leven van Riet. En het is iemand uit dat grote gezin Veenendaal.
4: Oh, dus u heeft haar familie ook gesproken.
2: Zeker hebben we dat. En haar jongste broer Leendert, die wil eigenlijk heel graag kennis met je maken. En hij is dus nu voor je aan de telefoon.
5: Oh, hallo, met Leendert.
4: Dag Leendert, wat fijn dat ik jou hoor.
5: Ja, ik ben het jongste broertje van Riet. En ik ben die andere van de tweeling.
4: Zo, kijk eens aan. Oh, ja. Wat leuk dat ik dat hoor. Oh. Ja. En is Riet al lang overleden?
5: Ja, die is in 1987 overleden. Die is 50 jaar oud geworden.
4: Oh, dat is jong.
5: Ja. Ze had de vreselijke ziekte, hè?
4: Kanker, zeker.
5: Ja, dus. En wat ik dan van Hangeren weet, ja, mijn vader bracht daar kolen.
4: Je vader was kolenboer, dat weet je.
5: Ja.
6: En daar kwamen die gebakjes vandaan.
5: Ja,
4: dat noem je ook een bakker, hè?
5: Ja.
4: Dat was er wel één, hoor.
5: Ja, dat was een goeie, hoor.
6: Meneer Leendert.
5: Ja.
6: Zijn die 50 jaar die ze geleefd heeft, zijn dat gelukkige jaren geweest?
5: Ja, ze was getrouwd met Rob de Nijs.
4: Met Rob.
5: Maar niet de zanger.
4: Nee. Hij heet ook de Nijs, sorry hoor.
5: Ja, en ze heb in 020 gewoond, in Leeuwarden. In Leeuwarden, ja, daar ging ik...
6: 020 is gewoon de hoofdstad, hè?
5: Ja. Okay. Ja. Oh. En in Leeuwarden, daar gingen mijn vader en moeder vaak een weekendje heen, hè?
4: Leuk.
5: En inmiddels waren Freek en ik pubers geworden. En dan konden wij een feestje thuis bouwen. Dus,
4: als je anders weg waren, zeker?
5: Ja. Ja.
4: En ze is met Rob samen, is ze getrouwd, hè?
5: Ja.
4: Ja. Ja, want ik weet dat ze toen zei, ik heb een vriend en die heette Rob.
6: Oh, die was er toen al?
4: Ja, dat zei ze toen al, ja.
5: Ja, ik ken niet anders. Ik ken niet anders, nee.
4: Ja, Riet en Rob.
5: Ja.
4: Ja, ja. Ja. Maar ik heb toch wel hele mooie herinneringen, daarom mijn oproep. Maar het is jammer dat ze zo vroeg is overleden.
5: Ja.
4: Jammer dat ik niet meer met haar kan praten.
6: Ja.
5: Ja.
4: Maar, ja.
5: Maar dat zijn er meerdere, hoor, die dat jammer vinden.
4: Ja?
5: Ja.
4: Ja? Ja. Jullie ook zeker als gezin.
5: Ja, zonder meer. Zonder meer, want onze dochter is naar haar vernoemd. Dus Ja, Maria Wilhelmina. En, ja.
4: Ja. Ja, dat blijven heel veel herinneringen, hè?
6: Ja, dus, ja. Dus u begrijpt wel dat Wil naar haar is gaan zoeken?
5: Ja, zonder meer.
4: Nou, dus. Ik vind het wel bijzonder leuk dat ik in ieder geval toch nog een broer van Riet aan de telefoon heb.
6: Ja.
4: Ja. Ja.
6: Dank je wel, broer van Riet.
4: Ja, zeker. Hartelijk dank.

0: Ja, ze is net weg, hè, uit Nederland. Ze ronde haar afscheidstournee voor Europa af. Treedt alleen op voorlopig in Amerika. Na bijna 6 decennia.
1: Al dagen verspreiden we zijn gezicht. Ronalds gezicht. In de hoop op die ene. Want dat is genoeg. In een grotere zoektocht naar vader en moeder. Moeder Els is er inmiddels wel, maar ergens ook weer niet. Vader is de speld in de hooiberg. Hij is een Chinees, was ober in een Amsterdams restaurant in het jaar 1973. Dat is alles, voorlopig. Ze werden 's ochtends wakker en toen was hij al weg.
0: Ronald Veuger, ze werden 's ochtends wakker en deze Chinese kortstondige vriend was gevlogen al. Dat moet in januari 73 zijn geweest, want jij bent van 9 maanden later. Zal jouw vader dan wel weten van jouw bestaan?
2: Grote kans van niet. Ik denk van niet.
0: En ben jij zelf opgegroeid bij jouw moeder Els, Elisabeth?
2: Nee, ik ben geadopteerd. En na korte tijd, ik ben dus in Amsterdam geboren. En daarna ben ik opgegroeid in Twente, bij mijn adoptieouders.
0: En zijn zij gevoelsmatig jouw ouders voor je?
2: Klopt, ja hoor, helemaal, ja.
0: Wanneer ben je gaan zoeken?
2: Ik denk in 2016. Toen is het op een of andere manier aangewakkerd. Dus in eerste instantie naar mijn moeder. En eigenlijk laatste jaar actiever naar mijn vader. Ja, zeker.
0: Ja, en doe je dat helemaal alleen? Je hebt je vrouw meegenomen. Zoekt het gezin mee?
2: Doe je het alleen? Ik denk dat je altijd wel... Je praat erover met familie, inderdaad met mijn vrouw. En op een of andere manier gebeuren er dingen in het leven waardoor je daar wat actiever mee omgaat. En zo zijn we dus inderdaad een jaar geleden eigenlijk echt wel... ben ik wel actief naar mijn vader op zoek.
0: Ja, want je wist van je moeder, die heb je eerst gezocht. Hoe is dat verlopen, de zoektocht naar haar?
2: Ja, dat gaat dan gelukkig door middel van instanties hier in Nederland. Daar hebben we het toch wel heel erg goed voor elkaar. Dus die hebben we gevonden. Het was een heel mooi contact. Is ook wel een contact waarbij we enkele keren contact hebben gehad. Dus daar is het ook bij gebleven. Maar dat was wel heel erg rijk. En die rijkdom die wil ik eigenlijk nu proberen voortzetten door mijn biologische vader daar nog aan toe te voegen.
0: Toch hier in al dat enthousiasme, het is al een moeilijk verhaal, toch een hele kleine stap terug. Want we noemen je moeder heel voorzichtig Els. En Elisabeth, en niet meer dan dat. Waarom is dat zo?
2: Dat is eigenlijk zo dat... voor mijn moeder was het destijds ook een verrassing... dat ze uiteindelijk zwanger was voor mij. Dus die heeft dat eigenlijk ook voor gekozen... om binnen kamers te houden, waar ik alle begrip voor heb. Maar daardoor is dat dus niet groter geworden. En weten maar weinigen van mijn bestaan, denk ik.
0: Ja, wat wil dat in concreto zeggen? Is er familie van jou die je dus niet weet... dat jij hun halfbroer bent, bijvoorbeeld? Zou dat kunnen?
2: Ja, zeker. Dat is zo, ja.
0: Doet dat pijn?
2: Pijn niet. Nee, het doet niet pijn. Het is eerder, denk ik, een continue nieuwsgierigheid... waar je benieuwd naar bent, wat als. Maar je kan ook inderdaad, als je de situatie hebt gehoord... kan ik daar een bepaalde manier van vrede en rijkdom van hebben. Maar het speelt natuurlijk altijd wel, ja, zeker.
0: En zie jij je moeder nog geregeld?
2: Nee, dat is bij een paar enkele keren gebleven. En dat heeft misschien ook wel aangewakkerd... dat ik toch extra op zoek ben naar mijn vader.
0: Ja.
2: Terwijl ik eigenlijk weet dat we eigenlijk heel weinig van hem weten.
0: Ja, nou vertel maar, wat weet je precies van hem? Je kwam hier binnen met je laptop. Je zegt, nou, ik heb op een rijtje gezet wat van hem weet. En toen dacht ik, nou, het is een kort rijtje.
2: Ja, het is een kort rijtje. Nou, het is inderdaad een kort rijtje. Maar ik doe wel degelijk echt een oproep aan iedereen om mij hierbij te helpen. Het is een Chinese man. En daar ben ik achtergekomen doordat ik MyHeritage, een DNA-test, heb gedaan. Zal op dat moment 20 jaar geweest zijn.
0: Je moeder ook?
2: Ja, mijn moeder inderdaad uit dezelfde leeftijd. Hij werkte waarschijnlijk als ober. Kan ook zijn dat hij op dat moment zeevarende was. En tegelijkertijd als ober werkte. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar het laatste ding... Ik denk dat hij inderdaad gewoon ober is. En dat hij dus op dat moment in een restaurant werkte.
0: Ja, je moeder ziet jou en heeft hem dus kort gekend.
2: Ja.
0: Zei ze iets over gelijkenis? Zag ze iets in een blik? Zag ze iets in jou?
2: Ja, dat is mooi dat je het vraagt. Want je hebt maar natuurlijk een paar documenten... en je hebt een paar keer contact gehad. Dat konden ze dus wel terugzien in mij. Want ik heb dus wel een Chinees... zeker toen ik jong was, had ik dus wel echt een Chinees uiterlijk. En dat is nu wat minder misschien.
0: Ja.
2: Maar dat was ook wel de reden dat mijn moeder wist... van, hey, ja, dat is dus van destijds van die liefdesrelatie geweest.
0: Het is mooi dat je moeder Els dat ziet. Ziet hij dat ook? Dan moet hij even kijken op adresonbekend.nl... en dan gewoon even bellen.
2: Zeker.

0: She comes in color, she is a rainbow, the Rolling Stones. Moeder Els, Elisabeth, we hanteren ze allebei, heeft in het gezin niet verteld over jou. Dat begrijp je, maar weet dan helemaal niemand in haar omgeving van jou bestaan?
1: Nee, ze heeft dat met wat ik weet, heeft ze dat vrij klein gehouden. En er zou misschien nog een zus zijn die, die daar destijds wel betrokken bij was.
0: Ken jij die zus ook?
1: Nee, oh. Ken ik niet.
0: Weet jouw biologische moeder nu dat jij hier bent?
1: Nee, dat weet ze ook niet. Nee. Dus daar, nou ja, daar ga ik ook op deze manier mee om. Ja.
0: Heb je wel eens met haar, hè? Want er zijn natuurlijk papieren. Er is een afstandsdossier, daar staat zij in beschreven. Heb je dat wel eens met haar samen doorgebladerd?
1: Ja, zeker. Dat hebben we gedaan. Dat is ook, daaruit komt ook al deze informatie. Dus dat, nou, dat kun je dus inderdaad in Nederland doen. Dus dat was heel fijn om dat samen te doen.
0: Ja. Dat moet voor haar heel spannend zijn. Want ze ziet een soort beschrijving van zichzelf, hoe ze afstand heeft moeten doen van jou. Kwam daar veel boven? Heeft ze bijvoorbeeld, heb je het erover gehad of ze overwogen heeft om jou als kind te houden?
1: Nou, dat is daar niet helemaal echt uit op te maken. Wat wel denk ik heel bijzonder is, is dat het een heel fijn, heel mooi gesprek was. En dat er over en weer echt heel veel respect was naar elkaar. Ja, dus dat heeft me eigenlijk wel, dat wakkert eigenlijk ook wel weer aan, die zoektocht naar mijn vader daarin.
0: Ja, natuurlijk. Jij hebben we al gezegd, je foto staat op adresonbekend.nl. Als jij in de spiegel kijkt, zie je dan een Chinese man voor jezelf? Of steeds minder, zei je geloof ik, hè?
1: Ja, er wordt vaak wel gezegd Aziatisch. Chinees niet direct. Nou, lijk ik wel echt wel in uiterlijk wel op mijn moeder. Dus daarin zouden we wel bepaalde herkenbaarheid
0: kunnen
1: zijn.
0: Maar heb je op straat wel eens gedacht, zou hij het kunnen zijn?
1: Nou, leuk dat je het vraagt. Ik heb dat inderdaad wel, zeker de laatste tijd, sinds je daarmee bezig bent, heb je dat gehad. Dus ik heb echt een keer in Den Bosch gestaan, waarin je inderdaad een Chinese man tegenkomt. Weliswaar iets jonger, maar waarin ik gewoon eventjes de hand schud. En uiteindelijk dat hij ook nog blijkt dat hij dezelfde naam is als ik. Dus dat hij Ronald heet en die Chinese man. Ja, dan gaat er natuurlijk heel veel door je heen. Nou ja, dat is heel mooi. Maar ja, nu toch die stap verder genomen. Maar dat zijn wel bijzondere momenten, zeker. Ja.
0: Nou, welkom in Adres Onbekend. Welkom bij Anne.
1: Dankjewel.
2: En de zoekbrigade is natuurlijk mee gaan kijken in jouw DNA. Je hoopt dan natuurlijk op herkenning, misschien wel een concrete achternaam uit DNA-onderzoek. Je ziet daar staan, volgens mij wist je dat ook al, 53% Chinees DNA. Maar wat betreft die naam moet ik je toch teleur gaan stellen. En dat vind ik echt heel erg jammer. Maar we lijken niet direct bij een familienaam uit te komen vandaag. Je hebt alleen een paar duidelijke matches aan de kant van je moeder. Maar ja, daar heb je in een zoektocht naar vader helemaal niks aan. Dus we moeten het echt hebben van mensen thuis die luisteren en die ook maar iets herkennen in dit verhaal. Ook al lijkt het nog zo klein of nog zo onbelangrijk. Want we hebben dus geen naam. Maar wat we wel weten is dat je vader van Chinese afkomst zou zijn. Geboren is rond 1953. En volgens je moeder was hij zeeman. Maar in het dossier staat dat hij ober was in een restaurant in Amsterdam. Hij heeft begin 1973 kort iets gehad met jouw biologische moeder Elisabeth ook wel. Els, en wie weet helpt inderdaad die foto op adresvanbekend.nl. Veel genoemd, maar het is het enige wat we hebben vandaag. Dus kijk allemaal, wie herkent iets in jou? Al is het maar een klein kruimeltje informatie. Ik zou zeggen, maak het onmogelijke mogelijk vandaag op 0800 30 30 300.

0: meteen ook de opener van zijn nieuwste album, The Romantic. Ja, dat hoor je er wel een beetje aan af. Risk It All van Bruno Mars.
1: Word ik gezocht?
0: Ja, hoe is dit nou mogelijk? Nog eens een Chinese vader gezocht. Ook nog met parallellen met Ronald's zoektocht. Al zijn hier wel dan iets meer gegevens. 2 jaar voordat Ronald is geboren was daar Tine in 1971. De Vlaamse Chantal Capelle was zwanger van een nog onbekende Chinese man die een Chinees restaurant had, alweer in Amsterdam. Tine at als kind het liefst rijst en bami.
2: Mijn biologische moeder is blond en blauwe ogen. Ik lijk totaal niet op haar. Kijk, ik ben ook een lange Chinees. En alle Chinezen zijn vaak klein. En altijd werd er op mij gezegd, oh, kijk die slang.
3: Blonde Vlaamse moeder Chantal Capelle was begin 20 toen ze in maart 1971 beviel van Tine. Ze is bevallen in het Wilhelmina Gasthuis in de Eerste Helmerstraat in Amsterdam. En moeder Chantal is gevonden, maar zij zegt niets over de Chinese vader en ook niet over zijn eigen restaurant in Amsterdam.
0: Het was verschrikkelijk, Tony van Beveren, dat Jannie haar eerste verkering met jou moest uitmaken. Misschien duurde het tussen jullie een half jaar. Het voelde als iets langer. Zij was 15, jij iets ouder. Ze denkt weer steeds meer aan je. Ze is ook aan het zoeken geslagen en vond uit dat je 20 jaar geleden lid was van de biljartvereniging in Zierikzee.
4: We gingen altijd naar vrienden. En ik weet nog altijd dat we een soort van plaatje altijd opzetten. Dat we, als we daar naartoe gingen. Dat was Beautiful People van Melanie. Misschien had ik het ergens gehoord en toen moest ik eraan denken. Nee, maar dan moet ik er daar altijd aan denken.
3: Ja, en daarmee denkt ze weer aan Tony van Beveren. Zo gaat dat met muziek. Tony was thuis in Zierikzee en is daar vast nooit weggegaan. Dan woont hij er al zeker 75 jaar. Het was een lange, dunne man. En Jannie kwam foto's van hem tegen in het Zierikzees nieuwsblad. En ze denkt dat hij muziekrecensent is geworden.
0: En ergens tussen Curaçao en Amstelveen zoeken we jou, Audrey de Lanoy. Je bent familie van Rinette, die hoopt dat jij meer over de familie kan vertellen. En ze hoopt je ook gewoon weer onder ogen te komen. Want tot 1990 zagen jullie elkaar vaak. Jullie trokken samen op en toen studeerde jij in Amstelveen.
5: We zouden samen op zwemles gaan. Toen had je nog telefooncellen, ik had geen telefoon. En de avond dat we gingen, toen zouden we gaan, belde ik haar op. Heb jij nog zin? Nee, ik ook niet. Dus ze zijn niet gegaan. Ik kan nog steeds niet zwemmen. Ik weet niet of het bij haar zit.
3: Audrey de Lanoy komt van Curaçao. Daar is ze rond 1950 geboren. In de jaren 70 woonde en studeerde ze in Amstelveen. Het kan zijn dat Audrey nu Bonnier heet, want ze is getrouwd met Louis Bonnier. En samen kregen ze 2 dochters, Erika en Soraya.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Got the Music in Me, Kiki D. Daar komt nog één zoektocht aangelopen.
1: Een groot deel van mijn jeugd bewoog ik tussen twee Willy's. Als ik aan ze denk, zie ik ze allebei. In Hartje, Amsterdam. De ene speelde accordeon, de andere gitaar. Die op gitaar is Willy Rodermond. De andere Willy heet Walraven. Ze kenden elkaar ook, maar zij waren dan weer geen vriendinnen. Met de ene deel ik contact met ouders, vakanties. Ze hadden zo'n Oost-Europese auto, hoe heette dat? Een witte Wartburg.
2: Nou ja, Yvonne Lubberink. Wie is die ene van de vakanties van de ouders met die auto? Welke van de twee Willys is dat?
3: Dat is Willy Walraven.
2: En is zij zonder de andere Willy, mevrouw Rodermond, tekort te willen doen? Is dat ook meteen de favoriet?
3: Ja, toch wel. Toch wel. Daar heb ik toch wel meer mee opgetrokken.
2: Wat maakte je mee met Willy W?
3: Nou, heel veel. Onze ouders waren dus dan bevriend. Dus iedere verjaardag, noem maar op, waren we bij elkaar, speelden zij accordeon. We gingen overal naartoe, zaten niet bij elkaar op school.
2: Waarom niet? Ging dat niet?
3: Nee, want zij was niet katholiek, dus en ik wel. Dus in die tijd mocht zelfs niet katholiek zijn en niet op een katholieke school.
2: Zo, wat een tijd was dat, hè?
3: Ja, zo was, zo ging dat.
2: Dus die ouders die gingen er samen op uit. En kon jij dan ook wel eens mee met ze?
3: Ja, ik had zelfs als afscheidscadeau, toen ik voor mijn MULO geslaagd was, mocht ik mee met de ouders van Willy Walraven naar het Gardameer in Italië.
2: En zover was je waarschijnlijk nog nooit geweest?
3: Nee, eerste buitenlandse reis. Daarom maakt het ook zo'n indruk.
2: Goed zeg. Ja. En die ouders die gingen samen ook op reis?
3: Ja, het was zo dat mijn moeder en Willy's moeder, die gingen samen met de trein naar Oostenrijk. En dan gingen mijn vader en Willy's vader gingen met de motor naar Oostenrijk.
2: Met jullie achterop?
3: Nee, wij werden bij oma gedropt.
2: Heb jij ook broers en zussen?
3: Ja, ik heb één zus, die is 11 jaar ouder, leeft niet meer. En een broer was 19 jaar ouder, leeft ook niet meer. En Willy Rodermond had één zus, Marta, en die was ook zoveel ouder. En die is geëmigreerd naar Canada.
2: Ja, we moeten ze wel uit elkaar zien te houden. Is nog best lastig. Ja, even nog die andere Willy. De leukste Willy, zal ik maar even zeggen. Nou, zonder de andere meest,
3: die zit ook meer in mijn leeftijd natuurlijk. Willy Walraven is zeg, ik denk een jaar jonger dan ik zelf.
2: Was die ook een beetje als een zus dan voor je? Of is dat overdreven?
3: Ja, dat is een beetje overdreven.
2: Nou, trekken we dat terug. Ja. Dan gaan we verder met Willy Rodermond. Die is wat ouder ook in Amsterdam. Ja, speelde gitaar.
3: Speelde gitaar en dan zong ze erbij 's avonds als het kampvuur brandt.
2: Oh, ja. Dat is de vaste repertoire.
3: Ja, vaste repertoire waren cowboyliedjes.
2: En welke verhalen, welke herinneringen horen bij Willy Rodermond?
3: Nou, onder andere als de ouders, die hadden ook elkaar, onze ouders hadden een kaartclubje. Dus die gingen bij kaarten. En dan moesten wij ons ook weer vermaken natuurlijk. En dan er werd er gespeeld. Maar Willy was natuurlijk een paar jaar ouder, dus die moest ook wel weer van mij af. Dus dan speelde ze Anita, had ze bedacht.
2: Ja.
3: En dan moest ik in het keukenkastje zitten, want dan ging moeder boodschappen doen.
2: En jij bleef maar in de keukenkastje?
3: En ik bleef heel braaf in het keukenkastje zitten.
2: Ja, ik snap wel dat je die andere zoekt.
3: Ja.
2: Ze was wat ouder. Heb je ook haar verkeringen meegemaakt?
3: Jazeker, zelfs haar huwelijk. Want zij is, toen zij getrouwd is, toen hebben mijn ouders voor elkaar gemaakt dat zij in mijn ouderlijke woning, zeg maar, die konden huren. Op het Marnixpantsoen in Amsterdam.
2: Dat hebben ze aan jouw ouders te danken gehad.
3: Ja.
2: Nou ja, als we ze uit elkaar kunnen houden, dan zeggen we alleen nog: waar een wil is dit de weg? 0800 30 30 300.

0: Sorry, Daniel Loos, dat ik een beetje door je heen zat. We hebben zoveel gasten in die studio. Alle microfoons zijn bezet. Iedereen praat met iedereen. Er is reuring, er is beweging in de jeugd van 76-jarige Yvonne. Een jeugd gedomineerd door twee Willys. We hebben links Willy Walraven, we hebben rechts Willy Rodermond. Anne, wie?
1: Ja, welke komen we dan als eerste tegen vandaag? Nou, in de archieven is dat dan toch Willy Rodermond. Ja. Zij trouwt in 1966 met de Amsterdamse chocoladebewerker Hans van Borsum Waalkes. We zien ook dat Willy's zus Marta 26 jaar geleden al is overleden. Maar eerlijk is eerlijk, heel concreet wordt het behalve deze archiefvondsten helaas nog niet voor Willy nummer 1. Misschien dat mensen uit Amsterdam meer weten. Dan door naar Willy nummer 2, Willy Walraven. Dat blijkt je trouwens zonder N op het einde te schrijven. En dat hebben we gezien op de persoonskaart van haar vader Leendert. Die stond in het archief. Dan vinden we vervolgens een online stamboom. En dan zien we dat Willy getrouwd is met André Otto Borgman. En nou woonde er in 2003 slechts één Borgman met die initiale AO in heel Nederland. Was ook nog eens in Amsterdam. Dus ja, wie weet zijn ze daar wel gewoon altijd gebleven. 0800 30 30 300 voor wie die vraag kan beantwoorden vandaag.
0: Ja, dat is niet gek.
2: Dat is helemaal niet gek.
0: Een AO staat natuurlijk ook voor adres onbekend. Stella heeft ook zo'n vraag. Wie kende mijn vader? Zij niet. Weet pas een jaartje van hem. Joop Zwijnsbergen.
1: Ja, en terwijl de foto's van je vader rond worden gestuurd onder al die oud-chauffeurs daar van de Zeedijk jaren 70, krijgen we ook een heel ander mailtje binnen. Het bericht komt van Tini Zwijnsbergen, de vrouw van Joops broer, met wie jij ook eerder al contact hebt gehad. En Tini heeft nieuws over jouw halfzus Monique. Ze schrijft ons het volgende. Joops dochter Monique is nu 62 jaar, was een echt vaderskind. Ze hadden een hele hechte band. Zij heeft haar halfzus uit Amerika één keer ontmoet. Maar ze geeft aan dat ze verder geen behoefte heeft met andere kinderen van haar vader. Ik hoop dat u dit tegen Stella wil zeggen. Het is erg jammer voor haar, maar voor de familie is dit een afgesloten hoofdstuk. En dit alles was echt te aangrijpend voor Monique. Dus dat is wel jammer.
2: Spijtig, ja. Ik kondigde het al een beetje aan, hè, van tevoren. Ja. Dat mij dit zijdelings al bekend werd gemaakt. En dan nu nog een keer bevestigd.
0: En daarom zeggen we ook van de familie moeten we het in die zin niet hebben. Meer van de verhalen eromheen.
1: Heel graag. En gelukkig worden we ook echt wel van alle kanten geholpen uit die Amsterdamse taxiwereld. Zo belde Jan van de Veer en hij zegt, ja, ik kende Joop en ik weet zijn taxinummer zelfs nog. 433 was de taxi waar Joop Zwijnsbergen op reed. Vaste standplaats, station Sloterdijk.
0: Oh, dat is heel wat anders.
1: Dus dat is inderdaad wel nieuwe informatie. En we kregen ook nog het nummer van Jan den Hartog. Kan hij ons ook helpen?
3: Nou, ik ken wel mensen die dat zouden kunnen weten.
1: Kijk.
3: Want ja, ik ben inmiddels zelf ook al 72... bijna 73, dus die oude jongens die ken ik allemaal. En die kennen mij ook allemaal, hoor.
1: Wat fijn, dus we moeten eigenlijk zo iemand als u hebben die daar een beetje rond kan vragen.
3: Juist, ja. Nee, dat kan ik wel vragen aan die oudere chauffeurs. Wellicht is er eentje die zegt, oh ja, dat is die en die, dat zou kunnen.
1: Ja, die hoop geven wij zeker niet op. Die reacties moeten nog komen. En als Jan hoort waarom we bekenden van Joop zoeken, dan voelt hij zich in ieder geval erg betrokken bij jouw zoektocht, Stella.
3: Ja, dat zou ik ook willen weten als ik in die situatie was.
1: Ja, toch?
3: Ja, zeker wel. Ja. Goh, wat een verhaal.
1: Ja.
3: Nou, stuur het maar op de WhatsApp. En dan zal ik wat van die oude chauffeurs vragen. Het zou heel mooi zijn als dat uitkomt, inderdaad, voor die dochter.
1: Ja, die betrokkenheid die is hartstikke fijn. Dank daarvoor. De lijnen blijven open op 0800 30 30 300... voor iedereen en alles over Joop Zwijnsbergen.
4: Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar adres onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
0: En hier is alweer de laatste in een reek van 10 verhalen uit ons rijke verleden die opnieuw worden verteld. We halen Rob en zijn moeder terug uit 2005. Zo lang gaan zij al mee en toch klinkt er al gauw, oh ja, als we dit laten horen.
5: Koolmans? Nou, dat gaat nou iets een lichtje bij me branden.
0: Ja, ik zie u helemaal rood worden, want het zal toch niet? Ja, het is toch echt wel zo. Gerda en haar zoon Rob zoeken naar familie van Robs vader Wim Kooijman. Tenminste, dat denken ze. Wim was een militair en is door Defensie doodverklaard. Maar een vriend van deze Wim, die belt ons en hij zegt, jullie zoeken de verkeerde. Het was Wim Kooijmans.
5: Koolmans? Koolmans?
0: Ja, haar zoon Rob hoort vaders naam en dat hij nog leeft. Hij hapt naar adem en we geven hem even de tijd.
6: Ik moet er deze week heel erg aan wennen, want dan kom je af. Ik vind het gewoon heel verwonderlijk. Ik heb ook contact gehad met een half zusje, Ria. Daar heb ik een paar uur mee aan de telefoon gezeten. En wat je dan allemaal hoort en aan verhalen en dat de kinderen ook helemaal niks wisten. En dan is het verwonderlijk van dat je hoort dat je vader nog leeft.
0: 10 delen podcast, dat zijn 10 verhalen die weer gaan leven. Kort en bondig verteld. Het slotstuk heet, wat zeg je, Koolmans?
4: Voor de Adres Onbekend podcastserie Uit het Oog kun je terecht in je favoriete podcast-app en op adresonbekend.nl.

0: David Bowie, Starman, wij moeten doorfietsen.
1: Het vertrek.
0: Als Stef Bos ons zo naar het einde zingt, hebben we nog maar 3 adressen onbekend. Te goed voor de grote zomerpauze. Moet jouw verhaal nog mee? Kom, adresonbekend.nl. Ronald Veugen rekende niet op zijn Chinese vader. Uit Amsterdam en was kort met moeder Els in 1973. Anne?
2: Nee, nog niks.
0: Ook dan zo dat jij ja knikt. We hebben nog 3 uitzendingen te gaan, zeggen we net. Op 8 mei betaalde Nodi Noddy in Horen de bus voor Peter. Hij wilde geen bedankje. Uit Middenmeer. Wie herkent hem op zijn fiets?
2: Ook nog niks. Jammer, hè?
0: Jeetje, zeg. Ja, ook weer een week geduld. Moet je nog vaker naar dat station. En dan zijn er 2 Willys. Willy Walraven, Willy Rodermond. Ze bepaalden een jeugd, de jeugd van Yvonne.
2: Ja, en we vonden een oud nummer uit 2003. Nou ja, dat werkt natuurlijk nooit meer, dachten wij. We proberen het altijd wel. En dit keer ging de lijn zowaar over.
3: Echt?
2: En hoorden we dit.
4: Ja, natuurlijk. U begrijpt het zeker wel. Will en André zijn er even niet. Wilt u teruggebeld worden, spreek dan even een bericht in naar de pieptoos. Tot morgen.
2: Geinige voicemail, hè? Die hebben we natuurlijk ingesproken. En gelukkig maar, want het duurde toen niet lang voordat Wil Borgman ons terugbelde. Dus we namen alles door. Ja, Willy Walraven, Amsterdam, die accordeon speelde, klopt dat?
5: Dan ben ik echt de vrouw die je zoekt.
2: Wat nee, goed gevonden echt? Bij deze.
5: Ja. Ja.
2: Nee. Heeft u enig idee om wie het kan gaan?
5: Ik sta echt, het is een raadsel voor me.
2: De voornaam is Yvonne.
5: Ja, Yvonne Lubberink.
2: Dat is er.
5: Nou, dat vind ik toch wel hartstikke leuk. Na zoveel jaar.
2: Na zoveel jaar hoort ze weer van jou, Yvonne.
3: Oh,
2: en Willy,
3: leuk.
2: Die is gelijk zo enthousiast dat je achter je mag kijken wat er met de deur gebeurt. En dan kan je eens even kijken wie daar binnenkomt lopen.
3: Ja. Hallo, Onzeel! Nou, wat leuk, meisje. Oh, midden 50 jaar.
6: Langer. Oh. Bijna 70.
3: Nou, ja, van de kleuterschool wel, bijna 70. Wat fantastisch.
6: Leuk, hè?
3: Had je niet verwacht, denk ik.
6: Had ik nooit verwacht, maar ik vind het hartstikke leuk.
3: Ja, hè? Ja, dacht ik wel. Ja. Maar wat goed dat je er ook nog zo bent.
6: Nou, kijk eens even mijn evenbeeld.
7: Dus even groot?
3: Ja, we vielen toen allemaal klein, hoor.
7: Dat zei ik niet, hè? Ja,
3: nee. Ja, echt.
7: Allebei in het zwart-wit.
3: Ja, ook.
6: Met allebei zwart-wit.
7: Oh, tot en met de haren, ja.
3: Oh, echt bijzonder.
6: Dat is mijn
7: Ja, daar komt je man. Oh. Die staat een beetje ontroerd te wezen. Zo gaat dat. Ja.
3: Oh. Ja. Ja, maar dit is ook heel bijzonder. Dat is echt zo vreselijk veel, hè, Wil, hebben we meegemaakt, hè. Ik heb maar een paar dingetjes genoemd. Gardemeer. In de Witte Wartburg van je vader.
6: En de 2 motoren.
3: En de 2 motoren van alle 2 de vaders.
6: Ja. En de moeders gingen naar met de trein.
3: Met de trein, hè. Ja.
7: Gewoon het hele verhaal nog een keer.
3: Ja, want dat heb jij niet gehoord, dat verhaal op de radio. Dus. Nee. Nou, dat heb ik je allemaal net verteld.
7: Ja, toen was ze al aan het binnenlopen. Dus er staan hier overal radio's aan.
6: Heb ik wel gehoord, toch?
7: Ze hebben het wel gehoord.
6: Want u zat in een kamertje boven.
7: Ze zat hier boven.
3: Wat zijn jullie gemeen?
7: Ja, helemaal niet. We hebben gewoon je jeugd teruggebracht.
6: Ik heb ook gehoord dat je mijn eigenlijk beschouwde als je kleine zusje.
3: Ja, dat is toch ook.
6: En toen zaten wij met z'n tweeën te luisteren boven.
3: Oh, nou, ik
7: vandaar die, diepe ontroering natuurlijk.
3: Nou, maar dat is ook. Het is ook wat.
6: Het is ook wat.
7: Het is belangrijkste Willy van de 2, Willy W. Walraven. Ja. Waar is die andere Willy geweest,
3: Willy
7: weet
3: Rodemond,
7: jij?
3: Want die ken jij ook. Alleen niet zo van de man. Ik sta van
6: ik kan daar helemaal geen beeld bij je bij.
3: Okay,
6: helemaal niet. Helemaal.
7: Ja, omdat die kan nog komen. Willy Rodemond blijft welkom natuurlijk. Niet meer vandaag. Dat gaat niet meer. Nee. Ben je tevreden?
3: Maar wat een kom op.
7: Oh, we gaan onderzoeken. Dan neem ik toch maar vast afscheid.
3: Ja,
7: tot volgende week.
3: Oh.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299-714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
8: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater... tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
10: Pelgrim verhuist van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmermeer. Superleuk.
11: Ik ben Martijn met EI en kom uit het mooie Hilversum, Kerkelande. Thuis in heel
12: Noord-Holland. Het is 2:00.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van twee daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barten in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
16: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06 272 60222.
17: Dit is een uittip.
18: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
17: Dit was een uittip.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
19: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
22: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
23: De Muziekmiddag.
24: Met William van der Locht.

0: Zo diep als de diepste rivier en zo hoog als de hoogste berg. Wat een heerlijk begin.
1: De Muziekmiddag.
0: NH. Ike en Tina Turner hoorde je. Nou ja, Ike, ja, die deed even niet mee op deze single. Ike was namelijk in geen velden of wegen te bekennen tijdens deze opname. En hoe zat het nou precies? Nou, producer Phil Spector wilde namelijk de volledige creatieve controle hebben over Tina's stem. En om te voorkomen dat Ike zich iedere keer met de opnames zou bemoeien, betaalde Spector hem doodleuk $20.000 cash op slechts 1 voorwaarde. Ike moest absoluut wegblijven uit de opnamestudio. Nou ja, je raadt het al. Ike die pakte gewoon dat geld en die bleef dus lachend thuis. De plaat werd een enorme hit in Europa, maar flopte gigantisch in Amerika. Daar lieten ze het liedje liggen en kwam het niet hoger dan de 88ste plaats. Goedemiddag trouwens en welkom. De komende 3 uur gaf ik het leukste op uit de jaren 60, 70 en 80. Ik ben William, die straks trakteert op een mooie lange vrouw. Maar eerst uit de jaren 80, de 3 meiden van Bananarama.

Ja, dat is wel grappig. Toen het liedje net uitkwam, dacht iedereen dat het Creedence Clearwater Revival was. Maar dit waren toch echt de Hollies. Long Cold Woman in a Black Dress, 1972. Het liedje gaat over een spannend verhaal over een undercover FBI agent. Hij zit in een illegale kroeg, barstens vol met criminelen en whiskyflessen. Je hebt er wel een beeld bij. En hij zit daar klaar om een inval te doen. Hij wacht dus op het teken. Maar net op dat moment ziet hij haar. Een werkelijk prachtige, lange vrouw in een zwarte jurk. En die begint prachtig te zingen. Wanneer de politie een inval doet en schoten los, besluit de agent haar te redden in plaats van haar te arresteren. Nou, de rest van het verhaal is duidelijk, toch? Je luistert naar de muziekmiddag van NH. En kijk ik daar door het sleutelgat van de deur, zie ik daar heel in de verte Daryl Hall en John Oates aan. Het is Private Eyes.

Ja, het klinkt natuurlijk hartstikke vrolijk, dit liedje. Maar het gaat eigenlijk over een relatie die tegen het einde aanhikt. True love, that's a wonder these days. Is dat dan ook een beetje cynisch bedoeld? Echte liefde is tegenwoordig een zeldzaam wonder. Aldus Hans Vermeulen in The Sandy Coast. Hey, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar jouw eerste single die je kocht of kreeg. Ja, eerlijk is eerlijk, dat blijft toch iets bijzonders dat je bijblijft. Laat me even weten welke dat is. Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nrradio.nl. Je weet, raak dan binnenkort jouw eerste single wel tijdens de Muziekmiddag. Hij was net uit Toontje Lager gestapt, ging solo en scoorde een groot hit. Het zat Erik Evemacy.

kwamen niet zoveel popgroepen uit Zuid-Afrika, maar de dames van Cloud die lukte het. Ze waren heel even heel populair. Je hoorde Save Me uit 1979 op en aan. Over ruim anderhalf uur is het zover. Dan wandelen we samen 7 juni 1976 binnen. Wat stond er vandaag, 50 jaar geleden, in de top 3? Je hoorde direct van me na het nieuws van 4 uur. Dit is de vrouw van Paul Simon en die kan prachtig zingen. Idie Brickell.

0: Ik ben het hier wel mee eens, want het plaatje werd ooit uitgeroepen tot het meest feel-good popnummer van de afgelopen 50 jaar.
1: NH.
2: Van 2 tot 5.
1: De Muziekmiddag.
2: Muziekmiddag.
0: Ik kan me er wel in vinden. Je hoorde Queen, maar dat wist je natuurlijk al. Don't Stop Me Now. Het ging vooral in het liedje over de levensstijl van Freddie Mercury. Ik kreeg in de afgelopen week een leuk mailtje van Simone Spijker uit Zandvoort. Ze schrijft: Hoi William, dit was niet mijn eerste single, maar wel mijn eerste LP. Ja, dat kan ook natuurlijk. Ik kreeg hem van mijn buurjongen Frits. Die had hem namelijk weer 2 keer gekregen. En hij zei tegen mij: Nijd, ga hier maar eens naar luisteren, want dan heb je wat moois. Ik heb die 20 Greatest Hits van Diana Ross helemaal grijs gedraaid met de Supremes. Wat een fijne muziek nog steeds. Kan jij voor mij Come See About Me draaien?

Ja, dat is wel grappig. De dame die in het Frans in dit liedje te horen is van Visage was gewoon een vriendinnetje van de bandlid. Die vond het gewoon heel leuk en gezellig om bij al die gasten bij de opname in de studio te zijn. En de band die zocht nog een mysterieuze toevoeging. En die vroeg aan haar of ze even de Engelse tekst ter plekke wilde vertalen in het Frans. En even wilde inspreken. En dat bleek dus een schot in de roos. Je hoorde Fade to Grey op en aan. Ik zeg altijd, de beste liedjes van Rob de Nijs waren geen hits. De pieper is zo'n liedje, maar deze ook. Het kwam de tipperade niet uit. Dit is Hey Speelman.

Wat is dit toch een heerlijk liedje. Elbow Bones en The Racketeers. En het was niets of niets meer of minder dan... we doen het er even bij, projectje van Argus Darnell. Dat was weer de frontman van de Kid Creole en de Coconuts. En de dame die zo mooi zong, die werd helemaal niet genoemd in dit hele project. Dat was gewoon een ingehuurde studio-sessiezangeres, Stephanie Fuller. Je hoorde A Night in New York. En daar in New York deed die plaat weer helemaal niets. En bij ons was het een behoorlijke hit. Je luistert naar de gezellige muziekmiddag van NA. En die neemt je nu mee naar de lente van 1966. Het zijn de Kings en Sunny Afternoon.

Ja, dat zijn natuurlijk de beste middagen. Je hoorde The Kinks en Sunny Afternoon. Straks hoor je het NOS Journaal van 3 uur. Daarna hebben we nog gezellig een uurtje of 2 samen met lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Zet je radio nog maar even wat harder. Dit is de Crack King Band.

0: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolph Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
1: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
2: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Ik ben Joshua uit Heilo.
13: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
14: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
15: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
16: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
17: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 3:00.
20: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
21: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
22: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
23: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
24: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
25: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
26: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
27: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
28: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
27: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
29: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
30: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
31: De Muziekmiddag.
32: Met William van der Locht.

0: Ze waren in één keer de gevaarlijke bad boys van de rock and roll. The Rolling Stones en Sympathy for the Devil.
1: NH.
2: Hits uit 60, 70 en 80. De muziekmiddag.
0: Ja, dat aanstekelijke achtergrondkoortje dat de hele tijd hoe, hoe zingt. Dat was oorspronkelijk helemaal niet gepland in het liedje. Tijdens de opnames zat de controlekamer van de studio vol met vrienden van de band. En zij begonnen dus achter het glas spontaan ritmisch mee te joelen op de beat. En de producer die hoorde dit, die vond het fantastisch klinken. En die zette er gelijk een microfoon bij om het live op te nemen. Ik ben inmiddels begonnen aan het tweede uur van de muziekmiddag. Tof dat je erbij bent. Je hoort grote en minder grote hits uit de jaren 60, 70 en 80. Ik ben William en die draait straks Roxy Music voor je. Mijn eerste band Rufus met Chaka Khan. Dit is het heerlijke Ain't Nobody.

Zo heet hij, Roxy Music. Het was de grote doorbraak voor de band in 1975. Laat me nog even weten wat je leuk vindt uit die jaren 60, 70 en 80. Stuur me een berichtje op muziekmiddag@nradio.nl. Telt u even mee met Len Barry? 1, 2,

Wat een heerlijke plaat en wat een prachtige stem. En die stem die hoort bij Paul Carrick, die je hier hoorde op NH. En grote kans dat je de stem van Paul veel vaker hebt gehoord dan je denkt. Want dat gebeurde misschien wel in je onderbewustzijn zonder dat je het wist dat hij het was. Want hij is namelijk een van de meest succesvolle huurlingen uit de popmuziek. Ja, anders kan ik het ook niet omschrijven. Behalve zijn solowerk was hij namelijk ook de liedzanger op gigantisch veel wereldhits van andere bands. Hij zong bijvoorbeeld de klassieker in How Long van de band Ace. Hij zong ook de monsterhit Tempted van Squeeze. En hij was het brein achter The Living Years en Over My Shoulder van Mike and the Mechanics. Je hoorde When You Walk in the Room. En nu je er toch bent, kan je dus goed een dansje doen. Wie ook niet? Sheila and the B-Devotion. Love me.

Ik vraag me serieus wel eens af waar we toch zouden zijn zonder al die apps als een Google Maps bijvoorbeeld. Ik zou er toch niet meer aan moeten denken om weer met zo'n landkaart op mijn schoot te moeten kijken waar ik naartoe zou moeten rijden. Of het stratenboeken, dat hadden we ook nog. Moest je straat opzoeken, al die pagina's door zo'n stad heen. Afijn, dat was gedoe. Je hoorde I'll Find My Way Home. John en Vangelis hier op en na. 1976 is het jaar dat we over een half uur samen binden wandelen. Wat stond er op de kop af 50 jaar geleden in die top 3? Je hoort het direct na het nieuws van 4 uur. Straks heb ik mooie Nederlandstalige muziek voor je. Na deze van Chic.

Hij was helemaal hotel de botel, tot over zijn oren verliefd. Maar die durfde dat dus niet op te biechten. Je hoorde heerlijke muziek uit 1986. Het goede doel en zwijg op en aan. De plaat was geen enorme hit toen. Het kwam niet verder dan de 17e plaats zelfs. Maar jaren later is het toch wel uitgegroeid tot een van de leukste liedjes van die band. Rudy Vierhout opgelet. Voor jou duikt deze dame. Het is Linda Ronstedt.

Ja, dit liedje lag dus al jaren op de plank ter verstoffen. Hè? Hij nam de basis voor Raspberry Beret in 1982 al op. Maar hij was nooit echt helemaal tevreden over het eindresultaat. En hij vond het iets te braaf klinken en ja, hij had er geen goed gevoel bij. Pas 3 jaar later haalde hij de tape weer tevoorschijn. Hij liet de band, zijn band eigenlijk, The Revolution, de instrumenten weer opnieuw inspelen. En voegde er een unieke live strijkersessie aan toe. En dat bleek dus de gouden greep. Het liedje gaat over een tiener die een saai zaterdagbaantje heeft in een antiekwinkel. Hij heeft een vreselijke baas, in dit geval de Old Man Johnson. En die jongen die bakte dus helemaal niets van in die winkel, omdat hij liever dagdroomt. En dat dagdromen, dat verandert in een intense verliefdheid wanneer hij een prachtig, zelfverzekerd meisje de winkel ziet binnenstappen. Ze draagt bijna helemaal niets, behalve een frambozen rode baret. Je luistert naar de muziekmiddag van daarna. En op verzoek van Elwin hoor je nu een prachtige plaat van David Bowie.

Elwin wilde heel graag David Bowie horen. Hij heeft net voor de derde keer het boek van Christiane F. uitgelezen. En dit liedje blijft dan door zijn hoofd heen spoken. Je hoorde Heroes. De top 3 van vandaag, 7 juni 1976. Hoor je straks na het nieuws van 4 uur. Wat mij betreft, heel graag tot straks.

0: restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
1: Dit is een uittip.
2: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is? Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
7: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Ik ben Benita uit Amsterdam.
11: Ik ben Dolf uit Medemblik.
12: Ik ben Saskia uit Zaandam.
13: Ik ben Gerard uit Horen.
14: Ik ben Wim uit Haarlem.
15: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
16: Ik ben Wesley uit Bennebroek. Thuis in heel
17: Noord-Holland. Het is 4:00.
18: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt-het-vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
11: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
10: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
12: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
20: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
21: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
22: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
23: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
24: De Muziekmiddag.
25: Met William van der Locht.
26: Gezellig.
25: De top 3 van
26: 7
25: juni 1976.
26: Wat Barry Manilow niet lukte, lukte Donna Summer wel.
25: Nummer 3.

0: het geluid van de zomer en de lente van precies 50 jaar geleden. Julien Clerc op het erepodium deze week.
1: De top 3 van
0: 7
1: juni 1976.
0: Het was een stralende zomerse en kurkdroge dag die de opmaat vormde voor die legendarische hete zomer van 1976. De temperatuur schoot die middag omhoog naar 28 graden. En we waren met 13,7 miljoen mensen in Nederland. En ben je jarig vandaag, gefeliciteerd namens ons hier bij NH. Dan ben je jarig met Ronald Goenemond, Lone van Roosendaal en Tineke Schouten. Dat is dus Leni uit Takkerschraat. En die viert haar 72e verjaardag vandaag. Op nummer 3 deze week in 1976. Donna Summer, Could It Be Magic. Barry Manilow die schreef natuurlijk het liedje. En zijn versie deed niet zo gek veel in ons land. Barry was in het begin ook helemaal niet blij met de disco-versie van Donna. Hij had het nummer geschreven namelijk als een serieuze, emotionele ballad over zijn spirituele band met een overleden vriend. Toen hij hoorde dat Donna er een hitsige discoplaat van had gemaakt, waarmee ze dus over de dansvloer rolde, was hij diep beledigd. Pas toen hij zag hoeveel miljoenen dollars er aan royalties binnenstroomde, dankzij haar wereldwijde succes op zijn bankrekening, draaide hij helemaal bij en noemde hij haar versie geniaal. Op nummer 2 van de eerste plaats afgeknikkerd, de band Ferrari. Ik dacht altijd dat dit een George Baker liedje was, want daar lijkt het eerlijk gezegd wel een beetje op. Je hoorde My Sweet Love. En dan hadden we deze week een nieuwe nummer 1. This Melody, Julien Clerc. Het nummer deed in Frankrijk verrassend weinig, maar in Nederland sloeg het daarentegen in als een bom. Het werd daarmee trouwens ook een van de weinige Franstalige nummers die de hoogste plek in ons land wist te veroveren. En Julien vertelde later in interviews dat hij niet zo goed begreep waarom die nuchtere Hollanders toch zo massaal smolten voor dit specifieke melancholische liedje. Volgende week, hè, rond deze tijd, dan heb ik natuurlijk weer een hele nieuwe top 3 voor je. En misschien neem ik je dan wel mee naar 13 juni 1987. Want uit dat jaar hoor je nu deze van Level 42, Running in the Family.

ik vind dit dus prachtig. Je hoorde de 1969 versie van Another 45 Miles van de Golden Earring. Het nummer is puur autobiografisch en werd geschreven door zanger en gitarist George Cormans. Eind jaren 60 hebben we dan over, toerde de band zich een slag in de ronde en reden ze in hun busjes heel Europa door. Cormans die schreef de tekst toen hij doodvermoeid in een hotelkamer lag op zijn bed, smachtend dus naar zijn thuisbasis in Den Haag en naar zijn eigen liefje. De tekst Another 45 Miles to Go, Then I'm Home, was letterlijk wat er op het dashboard van een tourbusje stond geschreven. Nog eventjes volhouden en dan weer eindelijk in je eigen bed slapen. Straks in de muziekmiddag hoor je een vergeten single van Toto, na deze van Third World. Dit is Twice Your Love.

Ja, ik denk dat dit toch wel een van de meest onterechte missers is. Hè? Het plaatje bleef hangen in de tip. Het was de opvolger van Hold the Line. Je hoorde Al Supply, Love, Toto. Voor welk liedje stapte jij vroeger op je fiets? Of op je brommer? Zat je in de bus, metro of tram? Onderweg naar je platenwinkel. Welk liedje was dat? Wat was je eerste single die je kocht of kreeg? Ja, ik bedoel, het blijft toch iets bijzonders, hè? Laten we eerlijk zijn. Laat me dat even weten en stuur me een berichtje op muziekmiddag@nhradio.nl. Grace Jones hield jarenlang vol dat Pull Up the Bumper puur en alleen over de frustraties van een auto parkeren in een drukke stad ging. Ja,

Het was een groot succes voor de Griekse zanger hier in de polders. Demis Roussos, nadat hij al eerder hits had gescoord met Forever and Ever, Goodbye My Love, Goodbye en My Friend the Wind. In het najaar van 1973 was dit dan toch echt zijn allereerste nummer 1 hit in ons land. Nederland viel als een blok voor de romantiek. De Griekse sferen. De single hield het maar liefst 14 weken lang vol in de hitlijsten. Het beste uit de jaren 60, 70 en 80 hoort tot 5 uur deze middag. Terug naar 1985. Het zijn de Simple Minds.

schrijvers van dit prachtige liedje. Dat waren Bill en Taffy. En die waren onderweg in West Virginia naar een familiereunie toen ze frontaal werden geraakt door een tegenligger op de weg. Gelukkig raakte er natuurlijk niemand ernstig gewond. Maar om de zenuwen te bedwingen en een beetje om de tijd te doden tijdens het wachten op de sleepdienst, begonnen ze achter het stuur van hun auto een liedje te schrijven over landwegen. En toen ze dat nummer nou eenmaal af hadden, toen wilden ze het eigenlijk verkopen aan country-legende Johnny Cash. Maar die zag helemaal niets in het liedje. En pas toen ze het toevallig aan John Denver lieten horen, wisten ze hem te overtuigen dat dit het liedje de weg naar zijn grote succes zou worden. Je hoorde Take Me Home, Country Roads. Nou, ik zal er zo meteen aan denken. Straks, als ik over de N20 heen naar huis rijd. Ik ga er nog een paar voor je draaien deze zondagmiddag. Deze is op verzoek van Esther. Het is UB40, Ready Me Kitchen. Nou, dat wil je niet hoor. Absoluut niet. Ik zou daar niet vrolijk van worden.

0: Het meisje was veel te jong en hij was dus veel te oud. Young Girl, Gary Puckett en The Union Gap. Het zit erop deze muziekmiddag. Straks na 5 uur hoort het beste uit 60 jaar popmuziek in de muziekmix. Heel graag tot vrijdag.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
10: Echt?
9: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert... en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan... en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Ik ben Rosa uit Amsterdam.
13: Ik ben Ron uit Zuidoost-Beemster.
14: Ik ben Marianne uit Amstelveen.
15: Ik ben Ingrid uit Assendel.
16: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
17: Ik ben Marije uit Alkmaar.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 5 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon... juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen... tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden... dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven... of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd... die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd... op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap... en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is... en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18, vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST Keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
22: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
23: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
24: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
25: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
25: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
27: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
28: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
29: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
30: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
29: Hoe dan?
30: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
31: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
32: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
33: Non-stop muziek.
34: De NH Muziek Mix.

0: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
1: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Dit is een uittip.
4: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz-gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
3: Dit was een uittip.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barten in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Pas op hoor, deze is heet.
9: Oeh, ja.
8: Wil er iemand nog wat drinken?
9: Ja, graag.
8: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
9: En voor mij, man?
8: En een frisje voor jou.
9: Dank je.
8: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
11: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
13: Hallo, ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
14: Ik ben Piet en ik kom uit de Pijp.
15: Wij zijn Joop
16: en Gerda en komen uit het historische stadje Purmerend.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 6:00. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
19: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
15: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all bitches wanna look like me.
26: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
6: Thanks.
3: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Pelgrim verhuist van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmermeer. Superleuk.
10: Ik ben Martijn met EI en kom uit het mooie Hilversum, Kerkelande.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 7 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Non-stop muziek.
14: De NH Muziek Mix.

0: live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis, ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Loop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En oh ja, Jelmer, die loopt mee.

0: Ik ben Anna en ik kom uit Venhuizen.
1: Ik ben Huub en ik kom uit Alkmaar.
2: Ik ben Carmen en ik kom uit Diemen.
3: Ik ben Sun en ik kom uit Huizen.
4: Ik ben Lianne en ik kom uit Horen.
5: Ik ben Naomi en ik kom uit Amstelveen.
6: Ik ben Lisa en ik kom uit Bussum. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 8:00.
8: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: de ontbijttafel.
1: Marijke, mogen wij van 30 schapen wol hebben?
2: Jazeker.
1: Echt?
2: Wow. Jazeker.
1: Oké, wat leuk.
2: Ik zou het echt heel tof vinden als het gewoon allemaal verwerkt wordt. Dat vind ik echt een heel goed idee. Echt een supergoed idee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij

0: Ik ben Geke uit Oudorp.
1: Ik ben Joyce en ik kom uit Enkhuizen.
2: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
3: Ik ben Marcia uit Haarlem.
4: Ik ben Björn uit Herengewaard.
5: Ik ben Marta uit Het Geest.
6: Ik ben Henk uit Oudersluis.
7: Thuis in heel Noord-Holland.
8: Het is 9 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: Met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol er alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
1: Ik ben Annemiek, uit Annapolona.
2: Ik ben Alex en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Cindy, uit Midwoud.
4: Ik ben Dirk-Jan uit Hoofddorp. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 10:00. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer er nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Programma's van NH live vanuit Alkmaar. Tijdens de Vier van Alkmaar.
1: De Vier van Alkmaar.
0: Bij het grootste wandelevenement van Noord-Holland vind je ons bij de Grote Kerk in het centrum. Pieter, Frank, Anne, June, Maarten en Francis. Ze zijn er allemaal.
2: Allemaal.
0: Klop je langs? Zwaai even. Of kom gezellig langs bij onze mobiele studio. De Vier van Alkmaar volg je natuurlijk vrijdag op de radio, maar ook online en op tv bij NH. En oh ja, Jelmer, die loopt mee.

0: Ik ben Mia en ik kom uit Haarlem.
1: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
3: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
4: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede. Thuis in heel Noord-Holland.
3: Het is 11 uur.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Den Helder is voor velen een paradijs.
1: Het is heel bijzonder om hier te wonen.
0: Maar bepaalde wijken waren vroeger flink verpauperd.
2: Postbodes durven er de post niet meer te bezorgen.
0: Is het daar nu wel veilig?
3: Ik weet niet of ik mijn vriendin hier 's avonds alleen zou willen laten rondlopen.
0: Samen met Noordkop 247, Pointer en Spraakmakers doet NH een maand lang onderzoek in Den Helder. Kom langs in onze pop-up in de Maranatha-kerk en deel jouw verhaal.

0: ontbijttafel.
1: Marijke, mogen wij van 30 schapen wol hebben?
2: Ja, zeker.
1: Echt?
2: Wow. Ja, zeker. Ja, zeker.
1: Oké, okay, wat leuk.
2: Ik zou het echt heel tof vinden als het gewoon allemaal verwerkt wordt. Dat vind ik echt een heel goed idee. Echt
0: nou,
2: een goed idee.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 bij

0: Hallo, ik ben Juri en ik kom uit Hoofddorp.
1: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
2: Ik ben Jan, ik kom uit Sint Maarten.
3: Ik ben Ursula, ik woon hier in de Bijlmer.
4: Ik ben Sverre uit Medemblik.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 1 uur.
7: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziekmix.

0: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Noord-Holland.
0: Bart Slim.
1: Ja, er staat weer een prachtige verzameling platen voor je klaar.
0: Goedemorgen, met een pakkie met Bart.
1: Hoe drink je je koffie?
2: Zwart.
0: Wat moet er op de toeter?
1: Hoor je dat geluid en weet je welk woord er is weggetoeterd? Onmiddellijk die telefoon pakken.
0: Goedemorgen met Bart Slim. Elke werkdag van 10 tot 12.
1: Onder het genot van een lekker bakkie.
0: Hier.
1: Ja.
0: Bij NH.
1: Dat bedoel ik.

0: Ik ben Christine en ik woon samen met mijn Fred, met een D, op de Oostelijke Eilanden in Amsterdam-Oost.
1: Ik ben Caroline en ik woon in Amstelveen. Thuis in heel Noord-Holland.
2: Het is 2:00.
3: Lars Melitsen met het NOS.